0: Acteur RJ Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. RJ Mitty was 34 jaar. Panda jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. De duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouwe Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
4: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
3: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. De jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
5: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
3: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A15 richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug ben je 20 minuten langer onderweg. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, doe je er tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht 10 minuten langer over. Dan naar de N210 richting Rotterdam, want voor de aansluiting met de N219 staat 2 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de drukte op de N218, Spijkenisse richting Oostvoorne. Voor de aansluiting met de N15 staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
7: Goedemorgen, een beetje Texas.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Ja, een hele goede morgen. Het is 7 over 7 in de Centraal Vroeg Ochtendshow. Met Mark en Rabin. Het is goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is weer dinsdag.
0: Het is dinsdag. Het is de dag dat iedereen weer naar kantoor gaat komen. Het is de dag dat, dat de echte werkweek toch weer een beetje is begonnen.
1: Het is de dag dat ik me bijna een keer heb verslapen voor de ochtendshow.
0: Och jeetje.
1: Ja. Ik heb even een mededeling. Ik was heel laat wakker. Ik schrok wakker en toen dacht ik... En dat heeft alles te maken met dat ze gisteren in de gemeenteraad in Leiden-Dorp best wel zin hadden om lekker lang te vergaderen. Dus ik lag laat in, bed. Wat er dan allemaal besproken is, dat hoor je verderop in deze uitzending. Maar adrenaline doet heel veel. Wees snel wakker.
0: Gelukkig. Ja, je zit er helemaal wakker uit.
1: Helemaal up and about. Het nieuws uit je eigen buurt en een klein beetje erbuiten. We beginnen even bij de Albert Heijn. Heb je dat een beetje meegekregen gisteren?
0: Nou, ik ben gisteren als ramptoerist ben ik gisteren dus ook even naar die winkel toegegaan. En daar hingen overal daar blaadjes op die zelfscankassa's van al je persoonlijke aanbiedingen doen het niet.
1: Nee.
0: Je kan gewoon afrekenen, je krijgt gewoon de juiste prijs. Okay. Alleen dus als je dus zo'n persoonlijke bonuskaart opgebouwd korting dingetje zou hebben, dat doet het niet.
1: Maar heb je dan ook staan schreeuwen tegen de zelfscan-medewerker?
0: Nooit.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ik wil korting!
0: Die doen ook maar gewoon
1: Het is wel een shitshow daar. En het gaat ook nog wel even door, want die systemen liggen dus nog steeds plat. En hoorde ik in het landelijke nieuws de topvrouw van Albert Heijn. Dat is een dame met een beetje een accent. Ik kan haar niet zo goed nadoen.
0: Dat klinkt als Bernard.
1: Ik kan er niet zo goed nadoen. Maar die zei dus inderdaad, er is kans dat er wel, als de distributiecentra het langer niet blijven doen, dat dan wel winkels gaan leeglopen. Dus ja, moeten we dat wel even in de gaten houden.
0: Ander naar nieuws. De acteur uit Breaking Bad, RJ Mitty, is vannacht, althans is bekend geworden, dat hij is overleden. Op 34-jarige leeftijd.
1: Oh, 34?
0: Misschien ken je hem inderdaad wel van die serie Breaking Bad. Die Amerikaanse serie over een oude scheikunde docent die kanker krijgt en daardoor drugs besluit te verkopen. Er zit heel veel meer in hoor. Het is een beetje kort door de bocht. En hij heeft daar een zoon, Junior. En die werd gespeeld door deze meneer met cerebrale palsy. Of cerebral palsy, zeggen ze in het Engels. In het Nederlands zeggen ze cerebrale parese. Dat is dus een soort van een storing in je brein, waardoor je dus misschien bepaalde motoriek slechter hebt en niet zo goed kan spreken. Heb je toevallig nog een keertje gekeken naar een seizoen van Taskmaster. Daar zat ook een comedian in, die ook hetzelfde had. Misschien wel slechter verstaanbaar. En hij heeft dus eigenlijk geen carrière gemaakt hiervoor. En is puur vanwege zijn acteren en vanwege zijn aandoening destijds, is hij eigenlijk aangesteld.
1: Okay.
0: En die is helaas dus voor een onbekende oorzaak is hij overleden.
1: Ik heb die serie dus gewoon niet gezien.
0: Oh.
1: Nee, nou, ja.
0: Die zal ongetwijfeld weer gepoest worden op alle plekken.
1: Het zeehondencentrum Pieter Buren, dat recent is opgegaan in het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met financiële problemen. Die zijn vorige week verder verslechterd. En nu is het einde echt nabij, zegt het bestuur. Aanleiding is het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat over die steun gesprekken werden gevoerd met de gemeente en de provincie, Groningen in dit geval. Vorige week donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. We zijn geschokt en verdrietig, zegt het centrum. Nou, ik hoop dat daar nog een wondertje gebeurt.
0: Ja, het soort van landelijk erfgoed.

0: lopen rem. De brandweer had gelukkig het vuur wel snel onder controle. Dus dat is wel mooi. En drones besturen, robots programmeren en zelf een eigen raket lanceren. Tijdens de Tech Discovery Day kunnen jongeren en gezinnen zelf aan de slag met allerlei nieuwe technologieën. Dat gebeuren op zaterdag 7 november. Dus nou ja, drones zijn hot and happening natuurlijk. Daar kan je boven distributiecentra vliegen en zo.
1: En ook, ja, dus ze hebben niet altijd het beste imago. Want aan de ene kant zijn het geweldige apparaten om prachtig mooie shots mee te maken.
0: Ja.
1: Met die grote overhead shots. Of je kan ergens, als je heel goed bent, kun je ergens doorheen vliegen en geweldig materiaal maken.
0: Ja, ik ben gelicenseerd droompiloot.
1: Oké, okay, ja, nou, precies. Dan kun je dat soort dingen, hoef ik jou niet te vertellen. Maar het is natuurlijk ook wel weer heel makkelijk spionage dat je bij de buurvrouw naar binnen zou kunnen kijken terwijl die misschien topless probeert te zonnen.
0: Ik zeg niks. Nee. Maar dat is wel het gevaar natuurlijk. Hè. Dat klopt.
1: Dus doe het respectabel.
0: Deze ochtendshow met straks gaan we even kijken naar 50 jaar Dukdalf. Gouden jubileum voor de Jena Plan School. En pro-bestuurder Paul Deertsen die ging er onder meer langs. En wij gingen even mee. En een verslag vanuit de gemeenteraad van Leiden-Dorp. Want daar is gisteren heel erg veel besproken.
1: Dat hoor je straks na Serial met Stumbling In.
2: Sliep je net zo lekker, ging de wekker weer te vroeg. Het zijn voor weer een nieuwe dag voor de boeg. Douchen, aankleden, wat moet je aan? Snel een beschuitje en tijd om te gaan.
3: Schat, je vergeet je banaan.

0: Stumbling In is eigenlijk een liedje van Chris Norman en de Amerikaanse zanger Susie Quattro. Maar dit is dus de Australische Deep House remix van 3 jaar geleden.
1: Lekker hoor.
0: Cyril.
1: Het is een ochtendshow op Centra Plus. Het is inmiddels 7:15 geworden. En we gaan even naar de Merenwijk toe. Want een gouden jubileum voor Jena Plan School De Dukdalf. Dat was ook te merken. De school kleurde gisteren namelijk helemaal goud om de start te vieren van hun feestweek in het teken van het 50-jarig bestaan. Uiteraard waren we erbij. Je hoort de directeur Martine Molenaar en pro-bestuurder Paul Dirksen.
2: We hebben de vlag omhoog gehezen met de wethouder en met onze bestuurder Paul Dirksen en de wethouder Eliane Wijnands. We hebben het nieuwe schoollied laten horen. En we staan op het punt om een toneelstuk op te voeren. We hebben een toneelstuk met elkaar gemaakt, Gauw Koorts.
3: Sinds het bestaan van de Merenwijk staat de school al in de Leidse wijk. Op het aantal leerlingen na is er weinig veranderd.
4: Ja, de school is groter geweest. En dat heeft ook met demografische ontwikkelingen te maken. 20 jaar geleden waren er in Leiden meer kinderen dan nu. Dus zaten er ook meer kinderen op deze school dan nu. Maar het is nog steeds een hele gezonde school met meer dan 300 leerlingen.
3: Op een Jena-plan school leren kinderen van verschillende leeftijden samenwerken en ontwikkelen ze zich tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen.
4: Het Jena-plan staat als een huis, dus dat zal er nog steeds zijn. Hoe we dan onderwijs geven, ik hoop ook dat dat er een beetje anders uitziet dan nu, want we willen ook meebewegen met de tijd uiteraard. Maar dat deze school er over 50 jaar nog is, dat staat wel vast.
3: Maar eerst is het tijd voor een feestje.
2: Morgen hebben we de vuilnisman op bezoek, dat is een cabaretgroep. En die gaan met de hele school gaan ze op de vuilnis, op emmers en op vuilnisbakken muziek maken. Morgen woensdag hebben we een vossenjacht, donderdag gaan we naar Duiden met de kinderen. En vrijdag hebben we een reunie.
5: Iedereen is welkom.
0: Van harte gefeliciteerd. 50 jaar is niet niks. En dit is Douwebon.

0: Johnny Meyer.
1: Johnny Meyer, inderdaad. Heartbreak Warfare. En ik heb ook nog één track voor je van die mij gelijk doet denken aan
0: Shanna Jackson.
1: Jeanette Jackson. Nee, dit is Janet Jackson natuurlijk met Runaway. Maar dit doet me zo denken aan van die soort van... Ja, Super Mario 64 geluidjes.
0: Ja.
1: Even terug naar de jaren 90. 95 om precies te zijn. Straks het nieuws vanuit jouw eigen buurtje. Hier op Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De politie houdt vandaag en morgen trainingsdagen in en rondom de zilverfabriek in Voorschoten. Tijdens de oefeningen morgen kunnen omwonenden korte tijd knallen horen, omdat de politie dan oefenwapens met knalpatronen gebruikt. Basisteam Leiden-Zuid organiseert de oefeningen beide dagen tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds. Vandaag vinden de trainingen voornamelijk binnen in het pand plaats. Morgen oefenen agenten verschillende praktijksituaties, zowel binnen als buiten op het terrein. Leiden wil meer grip krijgen op het aanbod van ongezond eten. Wethouder Pieter Krol wil daarom dat het kabinet haast maakt met de voedselwet. Daarmee moet de gemeente meer mogelijkheden krijgen om het aanbod van eten en drinken in de stad te verbeteren. Dat vertelde Krol gisteren in de Centraal Plus ochtendshow. In Leiden is het aanbod van ongezond eten de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat 77% van de Leidse buurten in 10 jaar tijd een ongezonder voedselaanbod heeft gekregen. De gemeente Wassenaar werkt aan het warmteprogramma. Hierin wordt in grote lijnen beschreven hoe Wassenaar van het gas afgaat. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar wat er technisch mogelijk is, maar ook wat inwoners zelf belangrijk vinden. De gemeente Wassenaar geeft aan dat ze graag horen welke vragen, aandachtspunten en ideeën er spelen. Om die reden is er een vragenlijst uitgerold. De resultaten van de vragenlijst worden gebruikt om het warmteprogramma beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. De vragenlijst is tot 24 oktober in te vullen en is via de site van de gemeente Wassenaar te vinden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met vooral aan het eind van de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit zuid tot zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 488 kilometer file in het land. Ik noem ze in de Leidse regio. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg 4 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Knoop het Hoflied 5. En tussen Roelevarensveen en Zoetewoude Rijndijk en Roelevarensveen 5 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Knoop het Gouwen en Reewijk 7. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Reewijk en Knoop het Gouwen 3. De N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazenswoude-Dorp en Zoetewoude-Weipoort 6. En de laatste N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 5 minuten vertraging.
3: Als je in de file staat, alvast sorry papi.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Wat heet de saus zo vroeg in de ochtend? Ja, ze hebben Nothing But Thieves, Baby Cool. Ook tussen haakjes dan Evelyn, want dat zingen ze ook de hele tijd. Die zei van dat nieuwste album van Nothing But Thieves, wat vorige maand is uitgebracht, Stray Dogs. En dat staat maar op 2 plekken op nummer 1. Dat is niet bij hen thuis in het Verenigd Koninkrijk, dat staat hij op nummer 3. Maar in Nederland en in België staat hij op de nummer 1.
1: Het album?
0: Ja.
1: Kijk, hè?
0: Ja.
1: Leuk.
0: Ja, er zitten ook een heleboel leuke tracks op. AI Jesus vond ik ook een hele grappige.
1: AI Jesus?
0: Ja, weet je wel op Facebook allemaal van die oude christenen helemaal lijf worden van dat Jezus overal in te vinden is. Met van die AI plaatjes dat dan Jezus in de oceaan verschijnt en zo.
1: Oh!
0: Ja, nou, daar hebben ze een liedje over gemaakt. Vond ik leuk.
1: Fantastisch, fantastisch. Ja. Is dat dan een beetje boomerspesten?
0: Nee, ik denk dat ze dus als het goed is gebruiken ze de mensen die dus daar
1: zien. Oh, ze maken
0: dus
1: het zelf?
0: Zien. Nee, ze gebruiken dus dit liedje. Ze gebruiken dus de boomers daarvoor. Ja. Om te zeggen hoe lastig het is om nog te weten of iets nog echt is.
1: Oké. Interessant. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. We gaan zo meteen even naar de gemeenteraad van Leiderdorp toe. Want gisteren hebben ze weer lekker een paar uur vergaderd.
0: Ja, en daarom was jij ook zo lastig vanochtend.
1: Alsof we naast elkaar hebben geslapen. Maar ik was bijna te laat, maar het is allemaal goed gekomen.
0: Ja, precies.
1: Ik was hier ruim op tijd.
0: Je was eerder dan ik.
1: Ja, dat is waar. Niet zoveel voorbereid. Nee. Maar gisteren dus die gemeenteraad in Leiderdorp. En je hebt op een bepaalde plek in Leiderdorp het jaagpad. Daar hebben ze hekken neergezet op een fietspad. Om eigenlijk te ontmoedigen dat je er overheen fietst.
0: Mm.
1: Dat is een beetje gek. Want als jij fietst, dan verwacht je niet opeens een hek.
0: Nee.
1: Nee. Maar heeft wel een hele duidelijke reden waarom die er staat. Nou, daar gaan we het zo even over hebben.
0: Ik ben benieuwd, want je zou denken van een soort van doorgaande fietsroute moet een beetje door kunnen gaan. We hebben het dus over slingerhekken. Straks hoor je Kees de Boer en Freddy Blommers waar Mark eventjes de microfoon onder de neus heeft geschoven.
1: Onder de neus.
0: En dat doen we na Mariah Carey. Dit is Dream Lover in de Centraal Plus ochtendshow.

0: Van de Queen van de Whistletone. Daar zag ik laatst trouwens een leuke YouTube-video over. Van een Leidse YouTuber. Die gaat proberen te leren whistletone. Dus dat superhoge zingen.
1: Oh, zingen?
0: Ja.
1: Oh, okay.
0: Ja,
1: maar ik kan dat. Oké.
0: Heel vet.
1: De ochtendshow hier op Centraal Plus. We gaan even naar Leiderdorp toe, want er was gisteren gemeenteraad en er was nogal wat te doen over de slingerhekken. Rondom het jaagpad in Leiderdorp. Dat zijn rood-witte hekken, waar je dus dan naartoe fietst. Daar kan je dus niet rechtdoor omheen, maar dan moet je even stoppen en dan met de fiets zo eromheen.
0: Ja.
1: Begrijp je dan wat ik bedoel?
0: Ja, wat iedere tiener gewoon met 25 km per uur gewoon doet.
1: Nou, dat lukt niet hoor.
0: Ja, juist opletten.
1: Dat? Ja, kan dat? Ja, dat wil ik een keer zien. Maar de plaatsing van die slingerhekken op het jaagpad in Leiderdorp van deze zomer roepen veel vragen op. De hekken aan de oostkant van de Doesbrug, langs het bewoonde deel van het jaagpad, waar achtertuinen grenzen aan het pad. De Fietsersbond noemt het nu gevaarlijk, omdat fietsers zich erdoor gedwongen kunnen voelen de Achthovenerweg op te gaan. En ja, die Achthovenerweg, dat is dan weer een doorgaande route ook voor vrachtverkeer van de betoncentrale. Dus echt ook geen optie. Maar er wonen dus ook mensen aan dat fietspad. Dus het is een beetje een complexe situatie. Nou, er waren een aantal insprekers, waaronder de Fietsersbond en ook twee Kezen. Waaronder Kees de Boer. En die hoor je niet.
2: Ik sta naast Kees de Boer. We moeten een beetje stil zijn, want ze zijn binnen nog aan het vergaderen. U bent hier naar het gemeentehuis gekomen om in te spreken.
3: Ja,
2: dat vind ik altijd een mooi moment. Ja. Als inwoners hier naartoe komen om iets te vertellen. Want u had nog wel een verhaal.
3: Jazeker, ik ben ook een bewoner van de Achthovenerweg en aan het jaagpad, waar ik ook met veel plezier woont. Daar hebben we een boerderij en we hebben kinderen en we fietsen veel over het jaagpad en de kinderen ook. En het is gewoon een onveilige situatie geworden om door die hekken heen te manoeuvreren. En plus, ja, die mensen die daar wonen aan het jaagpad, volgens dat heb ik niet helemaal duidelijk gemaakt, maar die hebben altijd dat huis gewoond. Ze weten tot ze aan het jaagpad en een openbaar fietspad wonen en dan moet je accepteren. En als je een huis koopt, weet je tot dat fietspad te leggen. En dan gaan ze zitten teuten. Dus het is een wandelpak, maar het blijft gewoon een fietspad. En ik zeg ook, Achthovenerweg, dan hebben ze nog over om dan het fietspad weg te halen en op de weg te gaan leggen. Nou, het is levensgevaarlijk als je al die kinderen 's ochtends op de weg ziet rijden. De betoncentrale zit daar, verlopen zitten met die grote vrachtwagens. Dan fiets je daar ook. En er zit dus een grote vrachtwagen als die komt te douwen. En die ga je voorbij halen. Levensgevaarlijk. Dus dat is mijn motivatie om een inspraak te houden. En ik hoop dat het een beetje duidelijk over is bij de gemeenteraad. Want ik ben niet zo praten. Maar ja, ik hoop dat het duidelijk is.
2: Nou, uw verhaal was zeker duidelijk. Want er staan nu opeens van die hekjes. Maar daar wist u ook niks van. Hè? Die stonden er opeens.
3: Nee, want dat was gewoon zo. Ze zeiden dat een overleg met de bewoners was. Wij wonen ook aan het jaagpad. Het is nooit overleg gepleegd. Ik kom 's ochtends aan fietsen, staan hekken. Dus dat was voor
2: wat
3: ons.
2: Wat dacht u toen de eerste keer dat die hekken er stonden?
3: Nou ja, dan gaan we wat aan doen. Dan gaan we even het gemeentehuis bellen. Gemeentehuis gebeld. Nou ja, een mail gestuurd naar het gemeentehuis. Nou, toen belde er iemand op over mijn mail. En toen zeg ik gewoon mijn situatie. Nou, hij was helemaal niet geluisterd om mijn motivatie. Hij zei, nee, je hebt gelijk of het is eigenlijk zo. Nee, alleen maar die mensen die daar wonen, die hebben geklaagd. Dus nou hebben we deze situatie gemaakt. Dus dat vond ik niet eerlijk.
2: Nee. Nu gaat u klagen.
3: Nou ja, we klagen, gewoon de situatie uitleggen. Dat voor ons aan de Achthovenerweg, die allemaal aan de weg wonen, die allemaal met veel plezier gebruik van het fietspad maken. Plus iedereen van alle verdienen school gaan. Allemaal fietspadgebruikers. En een paar mensen hier op de jaagpad met die bewoning, ja, die gaan protesteren. Maar ze onthouden heel veel mensen het fietspad. Dus dat is mijn motivatie.
2: Bent u op de fiets naar het gemeentehuis?
3: Nee. Ik ben een oude man van 90, geef ik mee, mijn buurman. Dus zodoende ben ik met de auto aan zak op de fiets gekomen.
2: Ja, want had u die hekjes weer tegengekomen?
3: Nou ja, daar zou ik nog wat over zeggen, maar dat zeg ik me niet. Als de microfoon is, zal ik het wel zeggen tegen je.
0: Wat zei die dan?
1: Ja, ik kan bevestigen nog ontkennen dat het zou kunnen zijn dat bewoners het zodanig niet met de hekjes eens zijn dat ze nog wel eens misschien de hekjes openzetten of zo.
0: Oh,
1: dus.
0: Ja, ik hoop dat ik zo vitaal ben als ik 90 ben. Lekker bezig, Kees.
1: En ik ben natuurlijk ook even naar de wethouder toegelopen. Want die gaat over die hekjes, wethouder hekjes. Wethouder Freddy Blommers. Hij is niet van plan om de hekjes te verwijderen. Ze blijven als proef gewoon nog een klein jaartje staan. Wethouder Freddy Blommers. Moet u de situatie een klein beetje schetsen? Stel, je gaat Leiderdorp een beetje uit richting Hazenswoude die kant op. Dan is daar een mooi fietspad. Die is op een gegeven moment een beetje smal. Daar is al heel lang van alles over te vinden. Dat is wat smal. Er gebeuren allemaal bijna ongelukken. En toen dacht de gemeente, we zetten er slingerhekken neer. Tot zover klopt hij toch?
4: Ja, dat is een hele goede samenvatting die je geeft.
1: Bewoners die daar wonen, die zijn er heel blij mee. Maar er zijn nu ook bewoners die zeggen, ja, dat is hartstikke onveilig. Kunt u ze niet weghalen?
4: Nou, het fietspad was inderdaad onveilig. Dat komt dat daar heel veel ook snel en ander verkeer dan toeristisch fietsverkeer doorheen kwam. Dat hebben we proberen te vermijden met de slinghekken. Dat verkeer juist een andere weg gaat zoeken. Zodat het fietspad wel veilig genoeg is om op te fietsen. Want eigenlijk is het fietspad te smal volgens de CROW-normen. Dus eigenlijk zou dat fietspad ook geen fietspad mogen zijn. Dus als je kijkt naar wat aan de argumenten wordt aangedragen. Dat de hekjes niet aan de CROW-normen voldoen. Ja, dan is juist de redenering andersom. Het fietspad voldoet niet. Waardoor we extra aanvullende maatregelen hebben moeten nemen om juist die toeristische fietsers, waar dat jaagpad echt enorm leuk is om langs te fietsen, om die juist wel de kans te geven om daar te blijven fietsen.
1: Het was ook voor het eerst dat de Fietsersbond hier insprak in de gemeenteraad. En die zijn natuurlijk voor de fietsers, voor alle fietsers. Dus die waren best fel op deze beslissing. Begrijpt u hen?
4: Nou, we agree to disagree, want ik heb ze eerder deze week ook gesproken en daar hebben de argumenten nog eens duidelijk uitgewisseld. Ja, we zijn het niet eens met elkaar en dat komt dat wij als gemeente het integrale afweging moeten nemen en de fietsers alleen naar het fietsbelang kijken. En dan zie ik inderdaad ook wel dat lichtfietsen en dergelijke niet daar op volle snelheid doorheen kunnen, maar dat is ook precies de bedoeling.
1: Tot slot, is dit ook niet een probleem dat niet op te lossen is, want fietsers op een fietspad dat te klein is, nou, dan kan je ze naar de weg sturen, maar daar rijden vrachtwagens, die kan je daar ook niet weghalen. Het is beperkte ruimte.
4: Nee, het is een ideale oplossing, daar bestaat niet. En dat zie je eigenlijk dat we dat in het algemeen hebben met een oude dorpskern die bebouwd is, waar je gewoon weinig ruimte hebt voor de hedendaagse functies. Dat zie je op veel vlakken terug en dat zie je ook hier weer terug. We gaan echter wel kijken daar nog naar dat punt, ook met de Achterhovenweg, of dat op een goede, veilige manier ingericht kan gaan worden. En daar zullen we nog later in de komende jaren op terugkomen.
1: Tot slot, die hekjes. Het wordt wel geëvalueerd, hè, binnenkort?
4: Ja, het wordt wel geëvalueerd. De evaluatie zal na de zomer van volgend jaar naar de raad toe gaan. En dan zullen we daar nog eens uitgebreid over spreken met elkaar. En dan hebben we ook de resultaten die het heeft opgeleverd. En dan kunnen we alle dingen bij elkaar wegen. En dan kunnen we een zorgvuldig besluit nemen. En ik ben ervan overtuigd dat dit een maatregel is die in ieder geval zorgt dat het daar een stuk veiliger is dan dat het was.
0: Nou, en dat gaan we zien of het inderdaad veiliger is dan het was. Die hekken blijven in ieder geval de komende tijd staan. Op onze website centraalplus.nl en in de app later vandaag ook een artikel over dit onderwerp natuurlijk.

0: Fleming en Meteor met Niet Nodig.
1: En nu de 1 seconde ronde.
2: Oh, is het alweer zo laat?
0: Ja, het is 8:05. Dus als je nog weg moet, gauw. Zet je telefoontje op.
2: 9 uur begint en je hoeft niet zover te rijden.
0: En neem je ons mee onderweg. De 1 seconde ronde. Je hoort 1 seconde van een track die je sowieso gaat horen na achter. En dit keer is het ook een stukje ouder. Het is niet een. Je hoeft je niet te denken van. Ik ken al die nieuwe tracks, ken ik allemaal niet. Nou, dan kun je vandaag ook gewoon heel makkelijk meespelen. Weet jij welke track dit is?
2: Ja.
0: Iemand die zingt baby. Nou, het is niet zomaar iemand. Het is, het
2: is koninklijke. Deze mevrouw is groot.
0: Koninklijke pop, toch? Volgens mij is dat, een van de bijnamen.
2: Ja.
0: En als je denkt, ze is niet koninklijk, maar want ze komt misschien wel uit Amerika. Nou, dat klopt ook. Dan is ze misschien wel de first lady of pop, zeg maar.
2: Ja.
0: Oké, nou, welk liedje is dat dan van die lady?
2: Baby. Nee. Stuur je antwoord maar in. Ochtendshow@centraalplus.nl. Wie weet win je een Ochtendshow Centraal Plus goodie bag met een tasje, een pen en nog allemaal van dat soort dingen.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
4: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze het hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
3: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
5: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
3: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. RJ Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 125 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Allereerst een ongeluk op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur tijdsverlies. Verkeer richting Bergen-op-Zoom kan omrijden via Rotterdam over de A13 en de A20. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerburg. 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan naar de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Oprechtseplein. 20 minuten vertraging. Op de N11 Leiden richting Bodegraven. Vanaf Bodegraven Centrum tot aan de aansluiting met de A12. 10 minuten extra reistijd. En tot slot de N210 richting Rotterdam. Vanaf Krimpen aan de IJssel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.

0: Wat fijn dat je er maandag hebt staan. Jorda Boom van Samuel Welten hier zo op Centraal Plus met de ochtendshow. Met het nieuws uit je eigen buurt en een klein beetje daarbuiten. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Ben je gisteren nog bij de blauwe grootgrutter geweest?
1: Ja, ik ben daar even als een kleine ramptoerist toch even langs gelopen om te kijken of het werkt. Overal gingen er naar briefjes met alles doet het, maar behalve je persoonlijke aanbiedingen. Maak je geen zorgen, je betaalt de juiste prijs. Oké, prima. Het ging ook gewoon wel goed. Alles duurde gewoon heel veel langer. Dus ja, iedere keer als een machientje moet laden, moest het gewoon echt 20 seconden laden.
0: Nou, wat me wel opviel, en gelukkig dat de kassasystemen die ook via internet werken, dat die het wel doen. Want anders kan je dus gewoon je supermarkt niet open doen. Dan hebben we echt wel een heel groot probleem in dit land.
1: Nou, dan moet iedereen even een keer naar een andere.
0: Ja, maar nee. Nee, maar ik denk als alle winkels van de AH dicht gaan in het land, dan kunnen de andere supermarkten die drukte niet meer aan qua bevoorrading. Het is echt een fijnmazig netwerk wat wij hebben in ons land. Dat gaat niet goed.
1: Dat is een hele getunde chip.
0: Cybersecurity deskundigen noemen het zeer aannemelijk dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van de Albert Heijn. Dus we houden het wel even in de gaten. En er is een ongelukje gebeurd.
1: Jeetje, ja. Sommige mensen die doen het erom. Die zijn dol op achtbanen, want het is het gevoel dat je bijna doodgaat, dat je er bijna uit kan vliegen. Nou is dat dus helaas toch gebeurd. Er is een dode gevallen bij een achtbaanongeluk in de Verenigde Staten. Een man werd de kar uitgeslingerd. Gebeurde in Georgia, dat is een staat in Amerika. Uh-huh.
0: Maar hoe dan? Zat het beugeltje niet vast?
1: Het is gebeurd dus bij Six Flags over Georgia. Dus dat is iets in het westen van de stad van Atlanta. En de oorzaak van hoe dat is gebeurd is niet bekendgemaakt. Maar de ooggetuigen zeggen wel tegen de lokale zender, die daar is het WXIA, dat er een man dus uit die Goliath-achtbaan is gevallen. En dan is het vermoedelijk dat hij dus uit de kar is geslingerd. Want ja, hoe anders gebeurt dat dan?
0: Ja. Ik zit even te kijken bij de landelijke media. Daar staat ook een filmpje. En dan die Amerikanen sturen dan gelijk zo'n nieuwshelikopter er naartoe.
1: Ja, of
0: why not?
1: Vroeger, tegenwoordig kun je gewoon drones gebruiken. Maar ze hadden vroeger inderdaad altijd van die choppers.
0: Ja, dat is nu ook een helikopter, zag ik.
1: Ja, precies.
0: En het 2-jarige panda jong Lang Yu verhuist aan het einde van deze maand van Ouwehands Dierenpark in Renen weer terug naar China. Dat is weer nodig om de populatie van reuzenpanda's daar in stand te houden.
1: Vind ik zo gek. Dat eerst werd in China iedereen aan ieder land een soort van diplomatiek bewijsje doen door de panda uit te delen.
0: You get a panda and everybody gets a panda.
1: En nu komen ze, oh shit, we hebben iets te veel weggegeven. Dus nu gaan we weer Europese panda's
0: terug. Het idee was om ze te laten fokken natuurlijk. Ja. Maar die wezen zijn zo dom. Die hebben nul overlevingsinstinct. Die zitten alleen maar de hele. Ik snap best dat ze het goed met ze gaan.
1: Ze doen het prima in het wild. Maar misschien net als zo de witte haaien. Die zijn ook niet in gevangenschap goed te doen. Nee. En deze dieren zijn misschien wel praktisch aseksueel. En dat moet ook kunnen op een dinsdag na coming out day.
0: Ja. En het winkelcentrum van Wassenaar heeft vernieuwingen ondergaan om de toegankelijkheid van het winkelcentrum winkels en horeca te ervaren en te beoordelen. Heeft de Stichting Gehandicapten Wassenaar afgelopen vrijdag een rolstoeltour.
1: Nog een keertje.
0: Georganiseerd rolstoeltour. 10 keer?
1: Rolstoeltour.
0: Nou, keurig. Rolstoeltour. Het college van BMW. Raadsleden en andere belangstellenden reden aan het einde van de middag door Wassenaar heen. Om dus even te testen hoe toegankelijk het was tijdens de rolstoeltour. Dank u. Dus dat. Het nieuws uit je eigen buurt. Meer nieuws op onze website centraalplus.nl.
1: En je bent misschien ook nog wel benieuwd naar hoe klinkt die 1 seconde ronde ook alweer.
0: Zeker weten.
1: Nou, ik denk zo.
0: Zijn, namelijk de Queen of Pop.
1: Inderdaad, de Queen of Pop, ook wel genoemd de First Lady of Pop.
0: Dat heb ik echt nog nooit gehoord.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nee, dat is ook een van de bijnamen, omdat ze natuurlijk in Amerika hebben ze natuurlijk geen koningen of koninginnen. Dus zij is dan een soort van, daar hebben ze presidenten en zo. Dus doen ze dat op die manier.
0: Oh, hebben ze daar, oh, wat leuk. Oh,
1: dus daarom heeft Madonna die bijnaam gekregen, want dat is natuurlijk de oplossing van de 1 seconde ronde. En de track is Pop.

0: was de oplossing van de 1 seconde ronde. Papa Don't Preach van natuurlijk Madonna, The Queen.
1: Ja, naar Portugal om jezelf te ontwikkelen. En Europa betaalt mee. Nou, het kan via Erasmus Plus. Dat is een Europees leerprogramma. En dat is echt niet alleen voor studenten. Mila Berghuis-Tasjoek uit Voorschoten deed mee aan een internationale training in Portugal. En ze is hier in de studio. Mila, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Erasmus Plus, wat is het precies? Het klinkt een beetje als een soort uitwisseling tussen scholen of zo?
2: Niet alleen. Erasmus Plus is een programma gefinancierd door de Europese Unie. En er zijn trainingen voor studenten en ook volwassenen. Dus mensen vanaf 18 jaar tot 90, 100.
1: En wat maak je daar dan mee? Wat leren ze?
2: Er zijn verschillende trainingen. Bijvoorbeeld, je wil leren beter communiceren of leiderschap. Of je wil gewoon cultuur leren van een bepaald land. Dan je gaat kiezen de land waar je wil leren meer en onderwerp. En het is helemaal gefinancierd door de Europese Unie. Dus ze betalen kosten voor accommodatie, reizen en ook eten. Dus het is helemaal gratis voor jou.
1: Het klinkt bijna als een vakantie.
2: Ja, ja. Dus het is ook heel leuk dat je kan wat leren over andere land, andere cultuur. Leuke mensen ontmoeten, vrienden maken van mensen van verschillende landen. En ook wat nieuw leren. Dus er zijn helemaal verschillende onderwerpen. En je kan kiezen wat je wil.
1: En hoe kwam jij bij Erasmus Plus terecht?
2: Ik heb ontmoet op mijn zwemles iemand die vertelde me vorig jaar over Erasmus Plus. En ik dacht, het is, kan niet waar zijn. Het is te goed om waar te zijn.
1: Ja,
2: ja, dus ik kan, hoe kan dat zijn? En hij zegt, hier is een nieuwe training, misschien je kan gaan. En het was eigenlijk ook vorig jaar in Portugal. En het onderwerp was over burn-out. En ik denk, burn-out is, het onderwerp is actueel voor heel veel mensen nu.

0: En voor mij het was heel, ik heb heel veel geleerd, dus ik kan mezelf meer ondersteunen en ook mijn familie.
1: Dus het is niet als een vakantie waarvan je kiest van, ah, doe mij maar Peru. Nee, er is dus een jaarlijks iets waar je dan je voor kan aanmelden of trainingen zijn op een plek. En in jouw geval was het dus, je kon naar Portugal voor een training over burn-out.
0: Ja, dus er is Erasmus Plus website waar je kan kijken welke trainingen zijn er en in welke landen. Dus je kiest de training en je moet aanmelden. En de trainingen zijn alleen in de Europese Unie. Dus niet in Australië.
1: Nee, okay.
2: En wat heb je? Portugal is het ook lekker weer.
1: Portugal is het.
0: Het was fantastisch. Ja, het was heerlijk.
1: En wat heb je daar dan geleerd over burn-outs? Wat kun je daarover vertellen? Want een burn-out ken ik alleen maar als een... het is te druk, ik kan niks meer aan. Ik moet thuis in een donkere kamer gaan zitten.
0: Ik heb geleerd heel veel verschillende tools over veerkracht. Hoe kan ik mijn ochtendroutine doen? En hoe kan ik mezelf ondersteunen? Bijvoorbeeld ook met ademoefeningen. Speciale ademoefeningen. Okay. Ik heb ook over zelf geleerd, grenzen stellen. Het is heel belangrijk en effectief communiceren. Non-violent communication. Mm-hmm. Dus hoe kan je met mensen praten, ook als er is ruzie, maar zonder agressie of zo.
1: Ja, agressieloze communicatie. En dus zodat je dus niet, als je zelf boos bent, gelijk maar boos gaat schreeuwen.
0: Ja, dus okay. Het is niet... niet goed. Dus we hebben geleerd heel goed effectief communiceren. Ja, en het is klinkt misschien soms zij gewoon zitten en iets leren, maar het is niet alleen dat. Dus je tussen de dag, je hebt heel verschillende activiteiten. Soms je gaat, ik was in bergen, dus in Portugal zijn okay. Bergen en we gingen samen hiking doen of iets drinken en we hadden internationale snacks. Dus er waren mensen van 10 verschillende landen en dus we konden communiceren. Iedereen bracht eten van eigen land, dus ik heb gebracht stroopwafels en de mensen waren heel blij mee.
1: Ja, wat dat betreft is het als Nederlander naar het buitenland komen met stroopwafels, doet het volgens mij altijd goed.
0: Ja.
2: En je moet wel een beetje goed Engels kunnen, denk ik, hè? Want Engels is wel de voertaal.
0: Ja, dat is ook heel belangrijk. En eigenlijk de taal van Erasmus Plus trainingen is Engels. En die mensen die een beetje baan met Engels, ze kunnen wel verbeteren. Dus het is heel prima mogelijkheden om Engels te verbeteren. Dus
1: überhaupt, jij doet het heel goed met talen, want ik geloof dat je Oekraïens kan spreken. Ja. Je spreekt Nederlands, spreekt Engels. Spreek je dan inmiddels ook al Portugees?
0: Beetje.
1: Wauw.
0: Klein beetje.
1: Nou, dat kun je ook nog eens leren. Misschien moet ik dat een keertje... Want Portugees is helemaal niet zo'n handige taal eigenlijk om te leren, tenzij je naar Brazilië wil.
2: Kan beter Spaans leren.
1: Spaans is misschien wel verstandig.
2: Ja. Mila Berghuijster, Sjoek uit Voorschoten dus. Ze deed mee aan de internationale training in Portugal Erasmus Plus. Mila, dank je wel voor je komst naar de studio. Wij hebben weer wat geleerd. En graag tot de volgende keer.
0: Dank je wel, Mark.
1: En niet meer naar mijn schreeuw als ik een foutje maak. Hè?
2: Altijd.
3: Centraal plus Mark. Plus Rabin. Is lekker wakker.

0: Een van de eerdere tracks van Calvin Harris. Samen met Disciples, How Deep Is Your Love.
1: Calvin Harris.
0: Calvin Harris.
1: Het is toch de show op Centra Plus. Het is bijna 8:30 en dan betekent dat er nieuws, weer en verkeer onderweg is.
0: Dat klopt.
1: Ja, maar eerst... Hendrix en Golden. Dia.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De politie houdt vandaag en morgen trainingsdagen in en rondom de zilverfabriek in Voorschoten. Tijdens de oefeningen morgen kunnen omwonenden korte tijd knallen horen, omdat de politie dan oefenwapens met knalpatronen gebruikt. Basisteam Leiden-Zuid organiseert de oefeningen beide dagen tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds. Vandaag vinden de trainingen voornamelijk binnen in het pand plaats. Morgen oefenen agenten verschillende praktijksituaties, zowel binnen als buiten op het terrein. Leiden wil meer grip krijgen op het aanbod van ongezond eten. Wethouder Pieter Krol wil daarom dat het kabinet haast maakt met de voedselwet. Daarmee moet de gemeente meer mogelijkheden krijgen om het aanbod van eten en drinken in de stad te verbeteren. Dat vertelde Krol gisteren in de Centraal Plus ochtendshow. In Leiden is het aanbod van ongezond eten de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat 77% van de Leidse buurten in 10 jaar tijd een ongezonder voedselaanbod heeft gekregen. De gemeente Wassenaar werkt aan het warmteprogramma. Hierin wordt in grote lijnen beschreven hoe Wassenaar van het gas afgaat. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar wat er technisch mogelijk is, maar ook wat inwoners zelf belangrijk vinden. De gemeente Wassenaar geeft aan dat ze graag horen welke vragen, aandachtspunten en ideeën er spelen. Om die reden is er een vragenlijst uitgerold. De resultaten van de vragenlijst worden gebruikt om het warmteprogramma beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. De vragenlijst is tot 24 oktober in te vullen en is via de site van de gemeente Wassenaar te vinden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met vooral aan het eind van de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit zuid tot zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 131 files in het land. A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg 6 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude en Eek en Nieuw-Vennep 11. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Prins Klausplein 30 minuten vertraging. En de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 26 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zevenhuizen en Nooldorp 7. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft Noord 5. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Sassenheim en afrit Oude Wetering 4. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum 13 minuten. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Wouwbrugge en Leimuiden 3. De N208 Haarlem richting Sassenheim tussen Lisse en Sassenheim Centrum 6 minuten. En de laatste, de Corbelo-tunnel, de N434. Wassenaar richting Zoeterwoude tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet 4 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Scouting for Girls.
1: Even vraag, jij bent een muziekkenner hier. Ja. Scouting for Girls, plaat komt volgens mij uit 2010 of zoiets.
2: 2009 geloof ik.
1: Zoiets. Ja. Hebben ze daarna nog wat gedaan? Want ik heb geen idee.
2: Ah, dit is wel veruit hun allergrootste track.
1: Ja.
2: Ze hebben ook in Amerika. Kent, dit is dus leuk. Heb je een Amerikaanse collega of zo? Vraag even of ze dit liedje kennen. Want waarschijnlijk kennen ze het niet. Deze jongens zijn Engels. En die hebben eigenlijk alleen maar in Europa getoerd.
1: Oh.
2: En met name met deze hit, This Ain't a Love Song.
1: Ja.
2: Zijn ze in Europa wel doorgebroken. Maar daarbuiten vrij stilletjes. Dus dat is zo'n leuke. Dat je denkt van iedereen kent Robbie Williams. En dan spreek je met iemand uit Colombia en zegt nooit van gehoord. Nou, dat kun je dus met deze track misschien ook wel doen.
1: Oké, dus heb je een Amerikaanse collega. Dan roep even, oké, Scouting for Girls. Zegt,
2: ja, en dan zie ik, This Ain't a Love Song. This is goodbye. Dan weet ze dat allemaal niet, denk ik.
1: Nee, hilarisch. Het is de ochtendshow hier op Centra Plus. We gaan richting 9:15. Zometeen bij ons in de studio Geert van der Velde van Fields of Wonder. Van Fields of Wonder. Droom jij als kind ervan om stemacteur te worden? Dan is dit misschien wel jouw kans.
2: Nou, geef even een mooi voorbeeldje. Hoe klink je als een goede stemacteur?
3: Nee.
2: Ik bedoel, je hebt een hele mooie...
1: Oh.
4: En dit is de ochtendshow op Centraal Plus. Met nu... Joey.

0: Much Mambo, Sway. En toch wel een beetje hete muziek op een koude ochtend.
1: Lekker hoor. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. En ja, droom je ervan om stemacteur te worden? En ben je tussen de 6 en de 12 jaar? Dan moet je even goed opletten. Bij ons in de studio Geert van der Velde. Geert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, van Fields of Wonder, hè, ben jij. En ja. Jullie gaan een nieuwe voorstelling doen voor herwondering. En daar zoeken jullie dus enthousiaste kinderen die samen met anderen de stemmen, met andere jonge stemmen een tekst gaan inspreken. Neem ons eens mee. Laten we even beginnen bij de nieuwe voorstelling. Ik heb hier een kaartje.
2: Ja, de uitnodiging ook. En daar staat op dat we een voorstelling gaan spelen 7 december in de Leidse Schouwburg. Thema herwondering. En herwondering zit het woord verwondering in. Kan je opnieuw verwonderen. De hergeboorte van de verwondering. Vooral in deze tijd waar je te maken krijgt met dementie. Mensen uit een coma komen na een hartinfarct, wat dan ook. Dus een wat zwaardere thema brengen wij wel op een luchtige manier. Kan je opnieuw verwonderen. Dus inderdaad net die muziek die jouw dag even mooier maakt. Dus de schoonheid van de zonsondergang. Iets wat je niet helemaal kan pakken, wat je overkomt. Net als verliefdheid. Dat wordt de voorstelling. En daarvoor zoeken wij ook kinderstemmen.
1: Ja, waarom per se kinderstemmen?
2: Nou, de hergeboorte zit natuurlijk al in dat thema van herwondering. En hoe ouder je wordt, verlies je de verwondering gewoon. Doordat je weet wat er gebeurt.
1: Ja.
2: Maar heel veel kinderen weten niet wat er gebeurt. En die spontaniteit, die authenticiteit, die zitten in hun stem. En daarmee willen wij de voorstelling gaan afsluiten met een heel mooie tekst die we hebben. En die willen we juist laten uitspreken door de kinderen als een soort toekomst. En de nieuwe verwondering waar we mee afsluiten.
0: En dan bij stemacteurs, dan denk ik vaak aan van die mensen die reclamespotjes inspreken. Of juist heel goed zijn in tekenfilms inspreken. Ben je voor deze kinderen ook op zoek naar echt zo'n hele interessante stem? Of mag gewoon iedereen die een klein beetje slist en misschien een beetje een accent heeft gewoon dat doen?
2: Ja, wij zoeken juist naar het gewone altijd in de voorstellingen. Mensen die zichzelf kunnen zijn op een podium. En dat is veel moeilijker dan dat stemmetje op te zetten. Want dat doe je heel snel.
0: Ja.
2: Poseren voor een foto, dan trek je die bek. Terwijl je normaal op een foto moet kunnen. Daar word je een beetje op getraind in de workshops die we vooraf geven. Dus je meldt je aan, iedereen is welkom. Als je jezelf kan zijn, dus jouw talent, dat heb je al, hou dat vast.
0: En als je dat zou willen leren, want het is natuurlijk inderdaad die wat voor volwassenen vaak wordt gezien als een soort van een kwetsbaarheid tonen. En echt jezelf kunnen zijn op een podium.
2: Ja.
0: Zonder dat je dus jezelf verliest. Maar het is een heel ingewikkelde balans.
2: Ja.
0: Kinderen kunnen dat al?
2: Dat hebben zij al. Alleen dat wordt afgeleerd door alle systemen die we hebben op scholen en wat dan ook. Ook normaal, want je moet in een proces mee en in de ritme van de dag en het dagelijks leven. Maar die verwondering vasthouden en wie je bent, dat zit allemaal in ons soms, als je er even nadenkt. Maar op die momenten ben je wel privé en durf je dat dan te tonen voor een volle zaal en voor een microfoon die je aangaat, durf je jezelf te zijn.
0: En over verwondering gesproken. Ik ben nu een beetje verwonderd over het gigantische ei dat je hebt meegenomen.
2: Ja, verwondering, de hergeboorte van de verwondering, de renaissance in het Italiaans. Vandaar het ei. En het ei staat ook voor de wedergeboorte. En een ei is ook een soort symbool van het nieuwe idee. En dat zijn maskers die we maken met Gemiva samen.
0: Maskers?
2: Maskers, ja. De voorstelling.
3: Is er een achterkant?
2: Ja, het zit op een hoofd. Dus dit kan op. En
1: maar dat is wel lastig praten, denk ik.
2: Maar het kan breken, dus het kan open, net als een ei. Dus het is keramisch en dan worden de maskers worden gemaakt in de werkplaats in Kronenstein. Die hebben een keramische afdeling en die maken voor ons de maskers van de voorstelling.
0: Ja, Geertje zegt steeds masker en ik zie hier een soort van compleet hoofdomkoepelende eierschaal.
2: Ja,
0: voor de mensen die toevallig niet zitten te kijken, maar het horen. Ik zie dus echt een
1: soort struisvogel
0: van, laten we zeggen, 35 centimeter hoog.
2: Ja.
0: Wat compleet rond is eigenlijk, alleen een onderkant een opening heeft.
2: Ja, wij laten meestal, en dat gaat het ook over de voorstelling, even uit je hoofd, weer terug in je lijf. Daar zit die verwondering dat het overkomt en niet weet wat het is. Dus de kunst van het niet weten. En maskers helpen daarbij om even uit je hoofd te komen en terug naar het voelen en in je lichaam. Klinkt een beetje abstract, maar als je het even terugkijkt, wat het ei is. Of op onze website het affiche. De man met de paraplu heeft een hoofd als een ei.
0: Helemaal met je eens. Maar ik wil eigenlijk nu wel dat je hem even opzet. Kan dat?
2: Dat kan niet.
0: Oh, echt niet?
2: Nee, niet.
0: Oh, zo jammer. Nee,
2: ja. Dan moet je naar de voorstelling komen kijken. Ja. Want dat is ook waar het om gaat. Want als we het al prijsgeven, heel veel dingen, dan is die verwondering weg. Daarom geven wij ook heel weinig van die voorstellingen vooraf prijs. Dat is ook normaal bij voorstellingen. Dat je bij de première pas weet wat er gaat komen. En vooral bij deze voorstelling, want het gaat over een ervaring. En dan weet je het al.
0: Ja.
2: En het gaat over het niet weten.
1: Wat we wel weten is dat er dus kinderstemmen te horen zijn. En ja. Even een oproepje, ben je tussen de 6 en de 12 jaar? Vind je het leuk om met je stem te spelen en verhalen tot leven te brengen? Meld je dan aan. En dat kan via info@fieldsofwonder.nl. Info@fieldsofwonder.nl. En dan 4 november in Leiderdorp zijn dan de opnames.
2: Ja, en dat doen we samen met ook de theaterplaats in Leiderdorp. We werken samen met Leiderdorp en Leiden. En Helene Kok die gaat dit begeleiden. Dus je hebt ook professionele begeleiding in de project.
1: Kijk, en wie weet ligt er een carrière in het verschiet als stemacteur. Dan kan je altijd nog radio-dj worden, toch, Rabin? Nou, Geert van der Velde was dat van Fieldse Vonder. Dankjewel voor je komst.
2: Geen dank.
4: Dit is Centraal Plus. Ook via DAB+.

0: Frankie Swear van Davina Michel. Wat gezellig ook. Oh, jij bent alvast een pinky swear aan het doen?
1: Pinky swear, dat moet je toch een beetje pink doen?
0: Ja, dan moet je toch juist die pinkjes zo haken aan elkaar.
2: Ja, zo. Kijk, zo. Ja. Maak hier.
0: Oeh. Ja. Nou, in dat geval.
1: Hey, Rudo, goedemorgen.
0: Hi, Rudo, goedemorgen. Zweer jij een pinky swear dan dat je Paul Simon gaat draaien? Dat is lastig te zeggen. Lastig om wel te verklappen, want dat is een van de jarigen vandaag.
2: Ja, nee, ja, ik heb Ashanti al beloofd dat ik er zou draaien. Okay, dus ja. Met Fat Joe samen. En What's Love.
1: Wat zit er in je programma voor de rest?
2: Nou ja, we gaan het natuurlijk even hebben over het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, gaslucht in Leiden-Dorp gisteravond. Ja, ja. Waar die dan vandaan kwam, dat weet niemand. Gaan we het ook nog eventjes over hebben. En je gaat een tv-omroepster horen die vandaag ook jarig is.
0: Dat in een van de vetste, drukste shows die we hier hebben. Rudo, veel plezier zometeen.
2: Ligt vooral aan de jokken.

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
4: Om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
3: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
5: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen en dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
3: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. 170 kilometer file in de regio, met op de volgende wegen de meeste vertraging. Te beginnen op de A4 richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 3 kwartier extra reistijd. Op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein een kwartier langer over. Ook hier gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is ook hier weer vrij. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Debrechtseplein 12 kilometer file met een half uur tijdsverlies. En tot slot de N219 richting Capelle aan de IJssel. Voor Capelle aan de IJssel staat 5 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Mr. Know-It-All van Teddy Swims en Amber. Jorden, This Is Your Night aan het begin van Rudo voor deze dinsdag. Het is 13 oktober. Goedemorgen, welkom. Ja, nieuwe aflevering van Rudo hier ook vandaag bij je met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zometeen gaan we nog even naar de Dukdalf School. Die bestaan 50 jaar, hoor je zo meteen meer over hier. En natuurlijk ook om 9:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Paul Albers heeft weer een nieuwe nieuwsupdate voor je. En kan ik nog wat voor jou betekenen? Even een plaatje aanvragen bijvoorbeeld. Laat het me even weten. Rudo@centraalplus.nl. Ik zou wel eens een keertje wat van je willen horen. Je hoort mij elke dag. Ik ben een beetje die collega die tussen 9 en 1 er altijd is. Een beetje een soort parttimer, zeg maar. Maar ja, wie ben jij? Wie is mijn collega dan, zeg maar, aan de andere kant van de radio? Even mailen. Wie ben je? Waar zit je? Wat doe je? RUDO@centraalplus.nl.

0: Lost Frequencies en James Arthur Questions hoor je hier bij Centraal Plus, waar wij even gaan naar Leiden. We gaan naar de Jena Planschool, de Duck Dolf, die ligt in de Leidse Merenwijk. En die bestaat 50 jaar. Dat jubileum dat wordt deze week gevierd in stijl. De school kleurt goud, passend bij het Gouden Jubileum. En gisteren is de feestweek afgetrapt met een speciale opening. Wij waren erbij en we spraken Martine Molenaar, de directeur van de Jena Planschool.
1: We hebben de vlag omhoog gehezen met de wethouder en met onze bestuurder Paul Dirksen en de wethouder Eliane Wijnands. We hebben het nieuwe schoollied laten horen. En we staan op het punt om een toneelstuk op te voeren. We hebben een toneelstuk met elkaar gemaakt, Gauw Koorts.
2: Sinds het bestaan van de Merenwijk staat de school al in de Leidse wijk. Op het aantal leerlingen na is er weinig veranderd.
3: Ja, de school is groter geweest. En dat heeft ook met demografische ontwikkelingen te maken. 20 jaar geleden waren er in Leiden meer kinderen dan nu. Dus zaten er ook meer kinderen op deze school dan nu. Maar het is nog steeds een hele gezonde school met meer dan 300 leerlingen.
2: Op een Jena-planschool leren kinderen van verschillende leeftijden samenwerken en ontwikkelen ze zich tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen.
3: Het Jena-plan staat als een huis, dus dat zal er nog steeds zijn. Hoe we dan onderwijs geven, ik hoop ook dat dat er een beetje anders uitziet dan nu, want we willen ook meebewegen met de tijd uiteraard. Maar dat deze school er over 50 jaar nog is, dat staat wel vast.
2: Maar eerst is het tijd voor een feestje.
1: Morgen hebben we de vuilnisman op bezoek, dat is een cabaretgroep. En die gaan met de hele school gaan ze op de vuilnis, op emmers en op vuilnisbakken muziek maken. Morgen woensdag hebben we een vossenjacht, donderdag gaan we de duinen met de kinderen. En vrijdag hebben we een reunie.
4: Iedereen is welkom.
0: De Duck Dolf, 50 jaar bestaat hij en meer daarover kun je nu vinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. Een nieuwsitem, we zijn er geweest, althans onze eigen Brigitte is er geweest. En die maakte er een video van, vind je nu dus online op centraalplus.nl. Misschien zitten je kinderen of kleinkinderen er wel, zo zou maar kunnen. Straks het nieuws van 9:30, dit is John Wade, Missing You op Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Ik ben Rudo. Tot 1 uur bij je met zometeen na het nieuws. Onder andere nog de bekende jarigen voor vandaag. Het is 13 oktober. Verdooi je Roxy Dekker, Bare Minimum en Eva Max met So Am I.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De politie houdt vandaag en morgen trainingsdagen in en rondom de zilverfabriek in Voorschoten. Tijdens de oefeningen morgen kunnen omwonenden korte tijd knallen horen, omdat de politie dan oefenwapens met knalpatronen gebruikt. Basisteam Leiden-Zuid organiseert de oefeningen beide dagen tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds. Vandaag vinden de trainingen voornamelijk binnen in het pand plaats. Morgen oefenen agenten verschillende praktijksituaties, zowel binnen als buiten op het terrein. Leiden wil meer grip krijgen op het aanbod van ongezond eten. Wethouder Pieter Krol wil daarom dat het kabinet haast maakt met de voedselwet. Daarmee moet de gemeente meer mogelijkheden krijgen om het aanbod van eten en drinken in de stad te verbeteren. Dat vertelde Krol gisteren in de Centraal Plus ochtendshow. In Leiden is het aanbod van ongezond eten de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat 77% van de Leidse buurten in 10 jaar tijd een ongezonder voedselaanbod heeft gekregen. De gemeente Wassenaar werkt aan het warmteprogramma. Hierin wordt in grote lijnen beschreven hoe Wassenaar van het gas afgaat. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar wat er technisch mogelijk is, maar ook wat inwoners zelf belangrijk vinden. De gemeente Wassenaar geeft aan dat ze graag horen welke vragen, aandachtspunten en ideeën er spelen. Om die reden is er een vragenlijst uitgerold. De resultaten van de vragenlijst worden gebruikt om het warmteprogramma beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. De vragenlijst is tot 24 oktober in te vullen en is via de site van de gemeente Wassenaar te vinden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met vooral aan het eind van de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit zuid tot zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files beginnen af te nemen. Je hebt nog vertraging op onder andere de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ypenburg een kwartier langzaam rijden. De A4 richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam 9 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda vanaf Vlaardingen-West 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot slot de N210 richting Rotterdam tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

0: Roxy Dekker die zich opmaakt voor de show in de Amsterdam Arena. Volgend jaar dan staat ze de Jordan Bare Minimum en ook nog Eva Max met So Am I. Het is vandaag 13 oktober, de verjaardag van mijn zusje trouwens. Bijzondere leeftijd, Patty. Ja, Patty Slappendel, die is 40 geworden. Bestaat echt, zoek er maar eens op. Op Facebook bijvoorbeeld. En dan moet je er maar even feliciteren. In ieder geval is zij jarig en niet alleen zij is jarig. Want we gaan de bekende jarigen doornemen natuurlijk. Ashanti, die is jarig. Amerikaans zangeres en actrice, 46. Verder is het de verjaardag van Ellemieke Vermolen. Nederlands fotomodel en ook van TV-kijker. 50 is ze geworden. Zij ziet Sarah vandaag. Prinses Margarita, de oudste dochter en het tweede kind van Irene van Liepe Biesterfeld en Carlos Hugo van Bourbon Parma. 54 is ze geworden. Sacha Baron Cohen, de Britse komiek. Beter bekend als Eddie G, 45 geworden. En Erik Braamhaar, Nederlands voormalig voetbalscheidsrechter en politicus en bestuurder. Die is 60 geworden. Kelly Preston, de actrice, 64. En het is de verjaardag van Ellen Brussen. En ken je die nog van televisie vroeger? Zij was omroepster bij de Tros in de jaren 80.
1: Goedenavond, dames en heren. Dag, jongens en meisjes. Iedereen die lekker moe is van het carnavallen en iedereen die nog even rust neemt voor de Elfstedentocht zal best blij zijn met deze gezellige Trosavond.
0: Ja, Ashanti die is dus ook jarig. Dit was Ellen Brussen in de jaren 80. En Ashanti, ik zei het al, 46 geworden, drijven nu met WhatsApp.

verleden tijd bij Centraal Plus. Met het nieuws uit de Leidse regio in Wassenaar op onze website centraalplus.nl. Maar ook in onze gratis nieuwsapp kan je downloaden via de App Store en via Google Play. Onder andere over een gaslucht. Gisteravond werd die geroken in onze regio. Was in de buurt van Leidendorp aan de Koningsstraat. Hoe en wat precies, wat er gemeten is, je vindt het nu online op onze website centraalplus.nl. Zometeen deel 2 van Rudo met daarin onder andere Shakira en Burna Boy en Die Die. Rudo! Die van Shakira en Burna Boy, zo meteen bij Centraal Plus in deel 2 van Rudo. Met nu Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Remy.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Door Al Megens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog. Van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs. En die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen kon maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files in de regio neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. De andere kant op de A20, richting Hoek van Holland, vanaf knooppunt Gouwen, 5 minuten extra reistijd. En tot slot de N210 richting Rotterdam, vanaf Krimpen aan de IJssel, 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Nee!

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
0: Met Sars en Ecuador. En Shakira met Burna Boy en Die Die. Aan het begin van deel 2 van Rudo voor deze dinsdag. Het is 13 oktober. Welkom ook vandaag weer bij je met het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar en het nieuws van gisteren. Dan meteen duiken we daar nog één keer in met aan jou de vraag. Welke track was erbij? Rudo! Hier Paul Albers. Hij heeft het nieuws van 10:30 voor je zometeen. En ik heb lekkere tracks voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld de plus track voor deze week. Die is van Bruno Mars van het album The Romantic. Hoor je Dance With Me zometeen. Ook Son Milieu en dit is Liam Payne met Rita Ora. For You.

0: Bruno Mars en Dance With Me is de nieuwste single deze week, plus track.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, check het even op onze website centraalplus.nl. Onder andere over de politie die oefent met knalpatronen bij de zilverfabriek. Ja, geen reden tot ongerustheid. Dat is 13 en 14 oktober vandaag en morgen trainingsdagen. Dus rondom die zilverfabriek, het nieuwe gemeentehuis van Voorschoten. Verder brand op een vrachtwagen, een bijvrachtwagen op de N11 gisteren. Flinke rookwolken kon je zien in de wijde omgeving. Ja, en zelfs drones besturen en raketten lanceren tijdens de Tech Discovery Days. Dat kun je binnenkort gaan doen in de Vrijmibo. Was daar iemand over te gast. En dat interview kun je nu terugvinden op onze site centraalplus.nl. Verder het gouden jubileum voor de Jena Planschool, de Dukdalf. Daar zijn we geweest. Een reportage hoorde je het vorige uur al. Ja, en Leiden wil meer grip op het aanbod van ongezond eten. Of eigenlijk misschien willen ze wel meer gezond eten. Verder de doorstroommakelaar in Voorschoten was een succesvolle pilot. En die blijkt actief voor senioren in het dorp. En verder meer over een garagebedrijf dat wordt weggestuurd en geen nieuwe plek kan vinden. Ja, de onderneming die gaat nu failliet. Het is een Leiden-Dorpse garage. Ook daar lees je meer over op onze website Centraal Plus.

0: dat je een smeekbede hebt van Sabine van Carpenter. Je hoort er please bij Central Plus, waar tijd is voor het nieuws van 11:30 met Paul. En daarna hoor je de nieuwste van Direct. Die heet My Friend. En ook Ellie Goulding komt eraan. Love Me Like You Do.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De politie houdt vandaag en morgen trainingsdagen in en rondom de zilverfabriek in Voorschoten. Tijdens de oefeningen morgen kunnen omwonenden korte tijd knallen horen, omdat de politie dan oefenwapens met knalpatronen gebruikt. Basisteam Leiden-Zuid organiseert de oefeningen beide dagen tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds. Vandaag vinden de trainingen voornamelijk binnen in het pand plaats. Morgen oefenen agenten verschillende praktijksituaties, zowel binnen als buiten op het terrein. Leiden wil meer grip krijgen op het aanbod van ongezond eten. Wethouder Pieter Krol wil daarom dat het kabinet haast maakt met de voedselwet. Daarmee moet de gemeente meer mogelijkheden krijgen om het aanbod van eten en drinken in de stad te verbeteren. Dat vertelde Krol gisteren in de Centraal Plus ochtendshow. In Leiden is het aanbod van ongezond eten de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat 77% van de Leidse buurten in 10 jaar tijd een ongezonder voedselaanbod heeft gekregen. De gemeente Wassenaar werkt aan het warmteprogramma. Hierin wordt in grote lijnen beschreven hoe Wassenaar van het gas afgaat. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar wat er technisch mogelijk is, maar ook wat inwoners zelf belangrijk vinden. De gemeente Wassenaar geeft aan dat ze graag horen welke vragen, aandachtspunten en ideeën er spelen. Om die reden is er een vragenlijst uitgerold. De resultaten van de vragenlijst worden gebruikt om het warmteprogramma beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. De vragenlijst is tot 24 oktober in te vullen en is via de site van de gemeente Wassenaar te vinden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met vooral aan het eind van de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit zuid tot zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Ellie Goulding en Love Me Like You Do bij Centraal Plus en direct nog met My Friend. En daarmee is het inmiddels 10:30 geweest. Ja, wij duiken nog even in het nieuws van onze website centraalplus.nl.

0: mij.
1: Ja, we gaan het hebben over ongezond eten en over gezond eten. Dat is allemaal door Pieter Krol. Tenminste, niet door Pieter Krol, maar hij was wel in de studio gisteren. In de ochtendshow. Hij wil als Leidse wethouder het kabinet vragen om haast te maken met de voedselwet. Want Leiden wil meer grip op het aanbod van ongezond eten. Daarmee moet de gemeente Leiden meer mogelijkheden krijgen om het aanbod van eten en drinken in de stad te verbeteren. Dat vertelde hij in de Centraal Plus ochtendshow. En het gaat hem er niet om dat al het gezonde eten weg moet.
2: Nou, het gaat wat mij betreft echt om de balans die er is. Ik bedoel, ik ben zelf ook jong geweest en nog steeds kan ik ook genieten van een frikandelbroodje. Dus in die zin, we zijn allemaal mensen en volgens mij is het ook niet zozeer het punt dat we het ongezonde eten massaal willen afschaffen. Het punt is hier echt dat je gezond eten aantrekkelijker wil maken en meer mogelijk wil maken. En een van de dingen die daarbij kan helpen, en dat is echt het appel wat wij nu doen op de minister, is: zorg nou dat je werk gaat maken van die voedselwet. En die voedselwet die wordt al heel lang aangekondigd. Maar als die voedselwet er ligt, dan geeft dat gemeenten ook juridische instrumenten om ervoor te zorgen dat je kan zorgen voor een goede spreiding van het verkoopaanbod in de stad. En dat gaat wel heel belangrijk zijn. Zeker rondom scholen bijvoorbeeld, middelbare scholen, maar ook mbo-scholen. Want daar zie je ook in dit onderzoek dat bijna 94% dus van die omgevingen waar scholen in zitten, ja, die heeft dus eigenlijk alleen maar ongezond aanbod.
3: Ja, ik zit te denken, als ik een snackbar zou beginnen, dan zou ik dat inderdaad in de buurt van de school doen. Want dan kan je lekker verdienen overdag in de lunchpauzes.
2: Een ondernemend brein denkt zo. Ja. En dat mag. Maar dus is het ook zaak dat je kijkt, en wat kun je daar dan tegenover zetten? En juist omdat ik keuzevrijheid zo belangrijk vind, vind ik ook dat het heel belangrijk is dat er voldoende keuzevrijheid is voor gezond eten. En dan zou het dus ontzettend helpen als wij met die voedselwet ook lokaal aan de slag kunnen, zodat je echt kan zorgen voor een betere en gezondere spreiding over de stad.
1: Pieter Krol dus, wethouder in Leiden, in de studio gisteren hier bij Centraal Plus. Ja, en ik krijg een mailtje binnen van Tony. Hij zegt: gezonder eten, bananen, aardbeien, maar af en toe een klein beetje chocola moet toch ook kunnen, maar wel het liefst in een milkshake.

Centraal Plus vanwege het ongezonde en het gezonde eten en het aanbod in de stad Leiden. En de oproep die Pieter Krol kwam doen hier in de studio gisteren tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het interview kan je terugvinden op centraalplus.nl. Vandaag veel bewolking. Af en toe valt er wat lichte regen of motregen. Later op de dag nog wel wat meer regen. Er staat ook een zuidenwind die is matig tot krachtig. Aan de kust bij Wassenaar kan die zelfs nog wat krachtiger zijn. Vanmiddag wordt het ongeveer 19 graden. En af en toe zal de zon zich ook wel een klein beetje laten zien. Morgen trouwens veel zonniger. Periode met zon en 17 graden. Donderdag ook geregeld zonnige periode. En dan wordt het 18 tot 19 graden.

Dit is Centraal Plus. Ook via DAB Plus. Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek. Centraal.

begin september of eigenlijk eind augustus bij het 750-jarig jubileum van Zoeterwoude werd een feest gegeven in de Klaverhal. En Tiespoen trad erop en onder andere ook Danny de Munt daar op het podium. Hey, dit is Centraal Plus. Ik ben Rudo. Deel 3 voor je onderweg met daarin onder andere Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Rudo!

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Fever Dream en Cameron Whitcomb, you're the Kingdom of Fear. En daarmee zijn we alweer aan het einde bijna van de ochtend. Het laatste uurtje is ingegaan. 13 oktober is het. Ik ben Rudo en ook vandaag weer bij tot 1 uur met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Ja, dat hoor je alleen maar hier. Hè. Wij houden je op de hoogte van dat nieuws. Niet alleen hier op de radio, zo meteen weer om 11:30 met Robert en een nieuwe update. Maar bijvoorbeeld ook op televisie via Ziggo Kanaal 40 met vanavond ook weer een nieuwe aflevering van Centraal Plus de Burgemeester. En vanavond is Nadine Stemerdink aan de beurt van Voorschoten en ze praat onder andere met Elmar Bus over de sleuteloverdracht van de zilverfabriek waar het gemeentehuis moet gaan komen. Maar ook over het noodsteunpunt en de oefening daarvoor. Rudo! Vanavond even naar 6 op televisie bij Centraal Plus. Het is Rudo hier tot een uurtje of 1 dus met Yves Berendsen verlangen zometeen. Becky Hill, Outside of Love en dit is You Soon Adore met Nene Cherry. Dit is 7 Seconds.

0: Yves Berendsen van de beste zangers Verlangen hoorde je hier bij Centraal Plus en Becky Hill met Outside of Love.
1: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Het is dinsdag 13 oktober 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Ja, wat voor dag is het eigenlijk? Nou, we hebben er meerdere. De Internationale Dag ter Voorkoming van Natuurrampen. Ja, natuurrampen die willen we natuurlijk niet. En vaak kan je er ook wel iets tegen doen. Ja, en soms gaat de natuur ook echt wel zijn eigen gang. Maar wat je er tegen kan doen, dat moeten we proberen te regelen. De Internationale Dag van de Kunstmest. Ja, de mest. De enige vindt het echt fantastisch. De ander die zegt, nee, het moet allemaal puur natuur zijn. Internationale Soed Up Day. Dat betekent... In je pak naar werk. Ja, ik was even te laat dat ik deze dag zag. Anders was ik hier ook wel in driedelig gekomen. En Wereldtrombosedag, de ziekte trombose. Gaat over bloedproppen natuurlijk, hè, is het ook nog vandaag. Dus weet je, een bloedplaatje, een pakplaatje, kunstmest of die natuurrampen. Laat het maar even weten en stuur je mailtje in via rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Zometeen het nieuws van 11:30. Dit is Marshmello met de Jonas Brothers.

0: De sample die je had ook gebruikt van Whitney Houston's It's Not Right But It's Okay. You're the Mr. Belt en Weasel hier bij Centraal Plus. Waar het tijd is voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna hoor je onder andere die hele grote hit van Adela. Eén in L.A. En je hoort ook Elton John met Dua Lipa zometeen een Cold Heart.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. De brandweer is gisteravond gealarmeerd voor een gaslucht in een woning aan de Koningsstraat in Leiderdorp. Ter plaatse heeft de brandweer in meerdere woningen metingen verricht, maar er is geen gas gemeten. Waar de lucht wel vandaan kwam, is niet duidelijk geworden. Bewoners is geadviseerd om, wanneer ze opnieuw gas ruiken, toch wel weer 112 te bellen. Het Wassenaarse College heeft het vernielde winkelcentrum bezocht. Dat deden ze niet lopend, maar zittend in een rolstoel. De burgemeester en de wethouders wilden ervaren hoe toegankelijk het winkelgebied nu is. Hun bevindingen worden later bekendgemaakt. En OBS Jena Planschool De Dukdalf in de Leidse Merenwijk bestaat 50 jaar. En het jubileum werd gisteren feestelijk afgetrapt door onderwijswethouder Eliane Wijnands en pro-bestuurder Paul Dirksen. Ze hezen samen de vlag, terwijl de leerlingen het schoollied zongen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag bewolkt en er kan een drupje regen vallen. Het is wel warmer dan gisteren. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

Adela en Ain't in L.A. En je hoort ook nog Elton John met Dua Lipa met Cold Cold Heart hier. Het is 11:30 geweest, waar we natuurlijk ook nog even kijken naar de dag van vandaag. De internationale Suit Up Day. En die Suit Up Day die betekent eigenlijk dat je vandaag strak in het pak moet zijn. In het driedelig naar kantoor. Een beetje een stijlvolle dag is het vandaag. En er hoort ook een stijlvolle plaat bij. Tenminste, niet echt stijlvol is die, maar hij is op zich wel heel erg lekker. Het is Suit & Tie van Justin Timberlake en Jay-Z. Aha.

Straks suggestie van Stijn via Rudo@centraalplus.nl. Justin Timberlake en Jay-Z Sudentai. Omdat het vandaag de internationale Soedap-dag is. Dat betekent helemaal netjes gekleed naar kantoor. Maar wat ik al zei, ik ben er net iets te laat achter gekomen. Anders had ik vandaag ook wel in pak gekomen. Maar het is radio, dus ik kan net doen alsof ik strak in pak zit vandaag.

Stop the Wedding van Arche en Miley Cyrus hoorde je nog met Wrecking Ball, die tegenwoordig trouwens gewoon Miley heet. Onder die naam heeft ze de nieuwe single uitgebracht, Bass Persuasion, en ook die hoor je hier bij Centraal Plus. En wat je hier ook hoort is het nieuws van 12 uur zometeen en daarna deel 4 van Rudo met daarin onder andere Cat's Eye. Petsai en de Mol zometeen hier in deel 4 van Rudo, waar we zometeen ook de lunch gaan doen. En ik ben hartstikke gezond, jongens, voor de dinsdag. Heerlijk, 2 broodjes met kaas. Ja, kaas is niet heel gezond, maar wel een komkommetje erbij. En ik had nog even een eitje uit de kantine bij Linda zometeen. Dat weet ze nog niet.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte man van 20 opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot €500.000 een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op €470.000. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Het is 12 uur geweest. Het is de dinsdagmiddag die begonnen is. Je luistert naar Rudo hier op Centraal Plus. En op dinsdag altijd Centraal Plus, de burgemeester. Ook vandaag weer. Ik vertelde je het vorige uur al dat Nadine Stemerdink te gast is. In gesprek met Elmar Bust dit keer. Ze hebben het onder andere over de sleuteloverdracht van de zilverfabriek. Ja, daar gaat het gemeentehuis natuurlijk komen. Het duurt nog wel even, moet nog helemaal verbouwd worden en zo. Maar je hoort er zometeen wel over hier in het vierde deel van Rudo. Met onder andere ook nog Douwe Bob, Fanny, Richard Marks en Satisfied in eerste hier, Joel Saints.

0: Richard Marx. Satisfied bij Centraal Plus. Meer muziek uit de jaren 80. Iedere vrijdagavond tussen 7 en 9 bij Johan Hoogendijk. Met alleen maar 80s en 90s tussen 7 en 9. Wij gaan naar Centraal Plus, de burgemeester, vanavond te zien op televisie. Elmar in gesprek met Nadine Stemerdink, de burgemeester van Voorschoten. En ze hebben het daar onder andere over de zilverfabriek en de sleuteloverdracht. En wanneer nou eigenlijk de gemeente daar helemaal naartoe moet gaan. Wanneer gaat dat gemeentehuis nou open daar?
1: In het vierde kwartaal van 2028. Dan staat de verhuizing op de planning. Dan gaan we ook in één keer over. Dus dat betekent ook dat we niet elders hoeven te zitten, hè, als ambtelijke organisatie zijnde. Maar we gaan binnen één week...

0: die verhuizing gaan plaatsvinden. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn, is dat.
1: Betekent voor u ook een nieuwe kamer, een andere kamer. Heeft u al door het pand gelopen om een mooie plek, een mooie locatie uit te zoeken?
0: Nou ja, die kamer die is er al. Er is één vleugel wat zeg maar de bestuursvleugel zal gaan worden, waar het college van burgemeester en wethouders zal gaan zitten. Dus ik denk al te weten wat mijn kamer gaat worden, ja. Of niet mijn kamer, dat is eigenlijk wel heel erg dat ik het zeg. De kamer van de burgemeester van Voorschoten. Laat het even heel zuiver houden, want ik ben wel een passant. Dus de kamer van de burgemeester van Voorschoten in de Zilverfabriek is al bekend.
2: Centraal Plus.

0: Metro Boomin in the weekend en 21 Savage Creepin hoorde je hier op Centraal Plus, waar het tijd is voor het nieuws van 12:30. En daarna hoor je die hele mooie, ja toch een beetje najaarsplaat van Carol G en Bruno Mars. Still komt eraan en Avicii met Waiting for Love.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. De brandweer is gisteravond gealarmeerd voor een gaslucht in een woning aan de Koningsstraat in Leiderdorp. Ter plaatse heeft de brandweer in meerdere woningen metingen verricht, maar er is geen gas gemeten. Waar de lucht wel vandaan kwam, is niet duidelijk geworden. Bewoners is geadviseerd om, wanneer ze opnieuw gas ruiken, toch wel weer 112 te bellen. Het Wassenaarse College heeft het vernielde winkelcentrum bezocht. Dat deden ze niet lopend, maar zittend in een rolstoel. De burgemeester en de wethouders wilden ervaren hoe toegankelijk het winkelgebied nu is. Hun bevindingen worden later bekendgemaakt. En OBS Jena Planschool De Dukdalf in de Leidse Merenwijk bestaat 50 jaar. En het jubileum werd gisteren feestelijk afgetrapt door onderwijswethouder Eliane Wijnands en pro-bestuurder Paul Dirksen. Ze hezen samen de vlag, terwijl de leerlingen het schoollied zongen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag bewolkt en er kan een drupje regen vallen. Het is wel warmer dan gisteren. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

Avicii, Waiting for Love en Carol G met Bruno Mars. Stil hoorde je hier op Centropolis, waar je ook nieuwe muziek hoort. Het is nieuwe muziek van de mannen van Raccoon. Voor alle Raccoon fans, dit is Dicht bij het vuur. Hey.

Crazy en ook nog dicht bij het vuur van Raccoon. Als er klompjes bij staan, dan is Elsje ook in de buurt. Hè? Dat weet je, want klompjes bij het vuur is Elsje Fiederelsje in de buurt. Zo meteen, Axel en Ingrosso, Dreamer komt eraan. En dit is Zoe Levi en Sluit me in je armen. Hoe was

Axwell en Ingrosso en Dreamer bij Centraal Plus. Aan het einde van de show van vandaag, vanmiddag hier de middagshow met Elmar vanaf 3 uur. En morgen dan is de ochtendshow er weer met Mark en met Rabin. Zij maken je wakker tussen 7 en 9. En daarna ben ik er weer gezellig tot 1 uur met natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar en de lekkerste tracks, zoals bijvoorbeeld Ed Sheeran.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op deRodeAdvocatuurenMediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein staat 3 kilometer file en daar ben je een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De brandweer is gisteravond gealarmeerd voor een gaslucht in een woning aan de Koningsstraat in Leiderdorp. Ter plaatse heeft de brandweer in meerdere woningen metingen verricht, maar er is geen gas gemeten. Waar de lucht wel vandaan kwam, is niet duidelijk geworden. Bewoners is geadviseerd om, wanneer ze opnieuw gas ruiken, toch wel weer 112 te bellen. Het Wassenaarse College heeft het vernielde winkelcentrum bezocht. Dat deden ze niet lopend, maar zittend in een rolstoel. De burgemeester en de wethouders wilden ervaren hoe toegankelijk het winkelgebied nu is. Hun bevindingen worden later bekendgemaakt. En OBS Jena Planschool De Dukdalf in de Leidse Merenwijk bestaat 50 jaar. En het jubileum werd gisteren feestelijk afgetrapt door onderwijswethouder Eliane Wijnands en pro-bestuurder Paul Dirksen. Ze hezen samen de vlag, terwijl de leerlingen het schoollied zongen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag bewolkt en er kan een drupje regen vallen. Het is wel warmer dan gisteren. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over drie boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld. Er zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Meer voor jou.
1: Met nu. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is gisteravond gealarmeerd voor een gaslucht in een woning aan de Koningsstraat in Leiderdorp. Ter plaatse heeft de brandweer in meerdere woningen metingen verricht, maar er is geen gas gemeten. Waar de lucht wel vandaan kwam, is niet duidelijk geworden. Bewoners is geadviseerd om, wanneer ze opnieuw gas ruiken, toch wel weer 112 te bellen. Het Wassenaarse College heeft het vernielde winkelcentrum bezocht. Dat deden ze niet lopend, maar zittend in een rolstoel. De burgemeester en de wethouders wilden ervaren hoe toegankelijk het winkelgebied nu is. Hun bevindingen worden later bekendgemaakt. En OBS Jena Planschool De Dukdalf in de Leidse Merenwijk bestaat 50 jaar. En het jubileum werd gisteren feestelijk afgetrapt door onderwijswethouder Eliane Wijnands en pro-bestuurder Paul Dirksen. Ze hezen samen de vlag, terwijl de leerlingen het schoollied zongen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag bewolkt en er kan een drupje regen vallen. Het is wel warmer dan gisteren. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle vers producten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en één van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N210 Schoonover Rotterdam bij de N219 20 minuten vertraging tussen Krimpen aan de IJssel en de N219. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
5: Meer voor jou. De middagshow met Pink Panthers en Sarah Larsen na Senna Spyro. Centraal Plus. Dit is haar nieuwste Great Expectation.

Pink Panthers en Zara Larsson met Stateside. En een dikke hit uit de 30, Senna Spyro en Great Expectation. Die hoorde je bij Centraal Plus. Het is dinsdagmiddag 13 oktober. Het is de middagshow van Centraal Plus. En dat betekent samen gaan we richting het einde van de werkdag. Ja, ik moet zeggen, het was vanmorgen echt somber buiten. Ik reed naar de redactie van Centraal Plus. En het leek wel alsof we in december beland waren. Het was nog een soort van donker. Er was motregen. Het was druk op de weg. Ja, aan de ene kant even een beetje wennen. Aan de andere kant, ja, het heeft ook wel weer wat. Het is ook wel weer gewoon gezellig. Vandaag de middagshow tot 6 uur met natuurlijk heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En onder andere is er nieuws uit Leiderdorp. Want bewoners en de Fietsersbond willen graag die slingerhekken op het jaagpad in Leiderdorp verwijderd zien worden. Complete artikel vind je op onze website centraalplus.nl. Heb ik Justin en Sam Harper naar Lady Antebellum.

Juste samen met Sam Harper en Just a Little. En ook Lady Antebellum, Need You Now. Die hoorde je op de radiozender voor de regioleden in Wassenaar, Centraal Plus. Nou, vandaag is er mooi nieuws naar buiten gekomen. En dat heeft alles te maken met de actie Sint voor Iedereen. Sint voor Iedereen, ja, die actieweek gaat weer van start van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november. En de afgelopen 2 jaar hebben we dat gedaan vanuit de winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp.

0: En het mooie is dan ook nog eens dat er in die week van alles gaat gebeuren. Van optredens, er komen BN'ers langs, bekende mensen uit de regio. En zoals de burgemeester Nadine Stemmerdink dat zelf zo mooi zei, er komen ook heel veel bekende Voorschotenaren langs. Allemaal dus van 16 tot en met 20 november. En alle ins en outs vind je op onze website en natuurlijk ook via de nieuwsapp. Fleetwood Mac, na Benson Boone, dit is Beautiful Things bij Centraal Plus.
1: Boy.

even een heel klein beetje stof vanaf moeten blazen. Deze classic van Fleetwood Mac en Everywhere. Die hoorde je bij Centraal Plus met nu Belly Dancer. Dit is Iman Beck. Hey,

0: Post Malone, Morgan Wallen en I Had Some Help. En even wat energie, even zo'n boost op de dinsdagmiddag. Iman Beck en Belly Dancer. Het is de middagshow die aanstaat met de tv-update. Ook Zet en Ellie Duhey met Happy Now, die ga je horen. En Medusa, Cameron Whitcomb. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolbestuur Pro met 21 openbare basisscholen in Leiden en Leiderdorp heeft zich aangesloten bij de landelijke beweging Smartphonevrij opgroeien. Ze willen het smartphonegebruik op scholen per 1 januari verder aanscherpen. Pro gaat binnenkort in gesprek met de schoolbesturen om individueel te kijken hoe het smartphonegebruik op de basisschool minder kan worden. In Zuid-Holland krijgen automobilisten relatief vaak een boete voor het onveilig vervoeren van spullen. Dat blijkt uit cijfers die vandaag gepubliceerd zijn. De gemeente Zoeterwoude heeft de twijfelachtige eer om het hoogst te scoren. De kleine gemeente staat relatief gezien op de derde plek van de provincie. En het duurt nog even, maar van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november doet Centraal Plus weer mee met Sint voor Iedereen. De inzamelingsactie komt dit jaar vanuit de studio in het Kruispunt in Voorschoten. De hele week kunnen inwoners van de Leidse regio er terecht om nieuwe cadeautjes af te geven voor kinderen uit gezinnen bij wie de Sint anders niet langskomt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag laat de zon zich zien. Maar het wordt wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Happy Now, Zet en Ellie Duhay en Medusa van Cameron Whitcomb.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Bij Centraal Plus altijd het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En vanavond staat eigenlijk een beetje in het teken van Voorschoten. Namelijk de officiële bekendmaking van de actieweek Sint voor Iedereen, die wij weer gaan doen van 16 tot en met 20 november. En het gesprek met de burgemeester. En ja, dat is dan ook wel toevallig. Dat is Nadine Stemerdink. Dat is de burgemeester van Voorschoten. En ik heb dat gesprek met haar gehad. En onder andere heb ik het over een noodsteunpunt. We gaan het hebben over de vuurwerkshow die eraan gaat komen. En daarnaast natuurlijk ook over die actieweek Sint voor Iedereen, waar zij enorm veel zin in heeft. En vanavond zie je dat allemaal op tv via Ziggo kanaal 40 en 45. En bij KPN, Telfort, X is voor Al en Tele 2. Maar dan kanaal 1412.

0: Mando de Jouw, Dance With Somebody, die hoorde je bij Centraal Plus. Gisteravond in Leiderdorp was het raad en er is heel veel besproken over het wel en wee in het dorp. Onder andere ging het over de fietsdakjes en ook over het slingerhek dat als het aan heel veel mensen ligt zo snel mogelijk verwijderd moet gaan worden. Daarnaast ging het ook over het mantelzorgcompliment en daar heeft mijn collega Mark Wonnik een gesprek mee opgenomen met Sam Overduin.
1: Sam Overduin van Pro. Elk jaar krijgen mantelzorgers in Leiderdorp een mantelzorgwaardering. Dat was al het €95, maar er viel jullie iets op.
2: Ja, klopt. Nou, laat ik allereerst benoemen dat we mantelzorgers moeten koesteren. Die doen belangrijk werk. Ik vind het ook heel mooi dat we in de gemeente Leiderdorp hen waarderen. En wat ons opviel is dat we in het Leiderdorps Weekblad lazen dat de mantelzorgwaardering vanaf dit jaar wordt gewijzigd. In een voucher voor een sleutelpas met een tegoed van €95. En voorheen ontvingen mantelzorgers die dus in aanmerking kwamen voor die waardering een bedrag van €95 op de betaalrekening.
1: Nu dus op de sleutelpas en de wethouder zegt €95 staat er op die pas. Die pas is al €50 waard. Kan allemaal naar gratis musea. Ik zou zeggen win-win.
2: Ja, waar het mij vooral om gaat, dat heb ik ook gemerkt in de gesprekken die ik afgelopen dagen heb gevoerd, dat er ook mensen zijn die dat geld wat zij ontvingen bijvoorbeeld gebruiken om boodschappen te doen of om te geven aan een kleinkind. Of die gingen al de afgelopen jaren naar een bepaald restaurant toe. En dat vind ik wel belangrijk. Dat als je mensen die €95 op hun bankrekening stort, dan hebben die ook een bepaalde keuzevrijheid. En we moeten ook niet vergeten dat er ook onder die mantelzorgers mensen zijn die dat bedrag echt op een andere manier nodig hebben. En daar moeten we denk ik eventjes een weg in vinden met elkaar. Want er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die zijn blij denk ik met die sleutelpas en die €95. En er zijn ook mensen die dat bedrag liever op de bankrekening ontvangen. En volgens mij vinden de wethouder en ik elkaar daar.
1: De wethouder gaat lunchen met de mantelzorgers, doet hij elk jaar. Bent u erbij?
2: Ik heb geen uitnodiging ontvangen. Ik ben ook geen mantelzorger.
1: Als volksvertegenwoordiger?
2: Nee, ik vind het heel fijn dat we de mantelzorgers op die manier in het zonnetje kunnen zetten. En dat doen we dus inderdaad door middel van die waardering en ook de lunch. En dat moeten we vooral blijven doen.
3: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

Ik denk toch wel afkomstig van een van de beste albums van 2026. Bruno Mars en On My Soul. Die hoorde je bij Centraal Plus. Samen onderweg naar het einde van de werkdag met zometeen bezoek in de studio. Laura en Kevin Goeie, zij zijn van Vet Gezond. En die hebben een publieksprijs gekregen. De DZB Sociale Sleutel. En daar komen ze zometeen alles over vertellen. En daarnaast komt vanuit DZB ook Niels Slotje mee. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd wat ze met die prijs gaan doen. En wat die prijs ze dan ook oplevert. Dat restaurant Vet Gezond. Zometeen daar dus alle details over in de middagshow van Centraal Plus. En nu Luna, dit is pauze.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag 5 minuten vertraging tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 5 minuten extra op de A4 Den Haag Rotterdam tussen Rijswijk Paspoortpolder en knooppunt Ketelplein 8 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file. En 10 minuten op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Delfshaven 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Boston. Dit

Lietje is plustrack geweest en zij is 24 jaar. Haar naam Stella Lefty en Boston, haar eerste grote hit in Nederland. En nou zijn er een aantal kritische noten. En die hebben alles te maken met dit liedje en een liedje die je zou kunnen kennen van Noah Kahan. Dat is Stick Season. Ja, het zou daar dus best wel een heel klein beetje op lijken. Nou goed, ik heb het even naast elkaar gelegd. En heel eerlijk, die hoor je ook regelmatig voorbij komen op de radio bij Centraal Plus. Het is niet zo dat ik nu denk van oké, dat is één op één overgenomen van elkaar. Misschien een klein beetje wat gelijkenissen. Misschien is dan de belangrijkste wel de sound van country. Want die hoor je daar inderdaad een klein beetje naar voren komen. Het is even na vieren vandaag dinsdag 13 oktober en Centraal Plus staat aan, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. En in het centrum van Wassenaar, daar zijn wat nieuwe vernieuwingen ondergaan. En om de toegankelijkheid van het winkelcentrum, winkels en de horeca te ervaren en te beoordelen, heeft de Stichting Gehandicapte Wassenaar afgelopen vrijdag een rolstoel tour georganiseerd. Het college van burgemeester en wethouder, raadsleden en andere belangstellenden die reden aan het einde van de middag door Wassenaar. Nou, om eens te checken of het allemaal een beetje rolstoelvriendelijk is. Op zich wel een grappige foto. Die vind je op onze eigen website en dat is centraalplus.nl. Zometeen hier in de studio restaurant Vet Gezond. Ze hebben namelijk de jury en de publieksprijs gewonnen. En dat heeft alles te maken met de DZB Sociale Sleutel. Ook Taylor Swift en Blank Space die staat voor je klaar. Nou, Back in My Life. Dit is Alice DJ.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, Blank Space en Back in My Life van Alice DJ.
2: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: Ja, misschien dat je nu echt denkt, waar heeft hij het over? Heeft eigenlijk te maken met iedereen die met de trein reist. Misschien van werk naar huis of andersom. Of misschien wel naar school. En dat heeft dan weer te maken met het traject Leiden-Utrecht. Sinds gisteren kregen namelijk de treinreizigers tussen dat traject te maken met 9 maanden lang durende werkzaamheden. En wij zijn heel erg benieuwd in de poll van deze week. Wat vind jij daarvan? Goed dat ze ermee aan de slag gaan, dat zegt eigenlijk het overgrote deel, 51%. Nou, even heel eerlijk, ik ken ook weinig mensen die zeggen, ja, laat het maar lekker oud zijn of zo, of misschien wel onveilig. Dan 29%, vervelend dat ik nu overlast ervaar. Ja, dat is wel zo, er komt wat extra reistijd om de hoek. En 20% die zegt, ja, ik zoek wel ander vervoer, dus dan toch misschien met de auto, misschien wel door weer en wind op de fiets. Ja, in ieder geval 9 maanden, dat gaat dus nog wel even duren. Het is de poll van deze week en jouw stem is welkom via de website en de poll.
2: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
1: Is dit Michael McDonald en Sweet Freedom?
2: Dit is Centraal Plus.

0: Louisa Sonza en Willy William met My Oh My. En uit de jaren 80 ook nog Michael McDonald en Sweet Freedom. Ja, bijzonder. Een Leids restaurant genaamd Vetgezond heeft de juryprijs en de publieksprijs gewonnen. Heeft alles te maken met de DZB Sociale Sleutel 2026. In de studio Laura Goei van Vetgezond en ook Niels Slotje. En hij is van DZB. Beide welkom en ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Is toch wel even een bijzondere mijlpaal, denk ik.
1: Heel bijzonder. Ja, en ook echt bizar.
0: Even een flinke opsteker. Ja, Niels, om met jou even te beginnen. Deze prijs, wat is de reden dat die exact in het leven is geroepen?
2: Het is een prijs die eigenlijk bedoeld is en vanuit een initiatief vanuit de gemeenteraad om een goed voorbeeld doet volgen. Dus op het moment dat ze praten over hoe kan het wel, of hoe kunnen we zichtbaar maken dat sommige sociale ondernemers, nou, zoals jullie vanuit Vetgezond een heel mooi voorbeeld zijn. Ja, hoe kunnen we dat meer zichtbaarheid geven in de Leidse regio?
0: En hoe belangrijk is dat? Dat inderdaad ondernemers ondernemen en dan ook nog een beetje denken aan de omgeving en ja, misschien ook wel aan mensen die het wat minder hebben?
2: Uiteindelijk wil je iedereen een kans geven. En ieder mens heeft zo zijn talent. Alleen soms is daar iets meer voor nodig. Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel bedrijven die ook gewoon veel vacatures hebben en soms lastig ingevuld krijgen. En is het eigenlijk die combinatie van dat op het moment dat je het talent van de mensen gaat zien en ook gaat, ja, daarop durft te investeren, dan zie je ook wel dat je op kan leveren. Want naast dat het een hele mooie prijs op kan leveren, kan het ook gewoon hele loyale, fijne, waardevolle collega's opleveren.
0: Uiteindelijk ging het tussen drie bedrijven. En dan ben ik maar even benieuwd, wat is dan het verschil geweest tussen deze drie bedrijven en waarom Vetgezond als absolute winnaar?
2: Ja, het maakte dat heel lastig. Wel door een vakjury en het publiek heeft gekozen. Keuskamp en Marcelus, dat is een bedrijf dat die graf- of herdenkingstekens maakt. Die hebben, waren finalist. Secret vanuit de pasjes, de wallets, die waren en Vetgezond. En uiteindelijk zijn het eigenlijk alle drie winnaars. Want het is bij alle drie gewoon prachtig om te zien hoe inclusief zij werkgeverschap invulling geven en hoe ze mensen een kans geven. Als er dan nog een klein extraatje voor Vetgezond genoemd zou mogen worden, is het ook daarnaast nog eens een keer de centrale maatschappelijke functie die het ook in de wijk heeft als restaurant. Dus het is naast werkgeverschap is het denk ik ook een heel mooi voorbeeld van hoe je als restaurant een omgevingsplek, een ontmoetingsplek kan zijn voor mensen die daar ook echt gezien worden.
0: En zo'n nominatie, hoe belangrijk is dat voor een bedrijf en wat levert het uiteindelijk op?
2: Nou, hoe belangrijk het is, dat zou ik eigenlijk aan jullie willen vragen. Wat het oplevert is met name, denk ik, gewoon een hele mooie PR om dat je, ja, daar trots op kan zijn en kan laten zien van hey, we doen het hier echt op een manier die gewaardeerd wordt. Voor ons als DZB, gemeente Leiden, is het met name een manier om te laten zien van hey, als het bij Vetgezond of bij Keuskamp Marcellus kan, dan kan het bij jou ook. En laten we daar alsjeblieft over in gesprek gaan of dat als voorbeeld nemen over hoe mooi het kan zijn samen.
0: Ja, en als we dan gaan kijken naar volgend jaar, staat er dan weer zoiets op het programma? Is dit iets waarvan je zegt, ja, dit keert gewoon jaarlijks terug?
2: Jaarlijks niet. In een projectaanplak stond iedere twee jaar. Dan moet ik zeggen dat we nog aan het bijkomen zijn van het afgelopen evenement, wat fantastisch was. Dus we gaan ons de komende periode weer opnieuw organiseren om te kijken hoe we het over twee jaar gaan vormgeven.
0: Nou, ik kan me voorstellen, Laura, voor jullie restaurant een enorme boost. Niet één prijs, maar dan ook nog eens gewoon de juryprijs en dan de publieksprijs gewonnen. Hoe bijzonder is dat en wat ging er door jullie heen toen jullie dit hoorden?
1: Nou ja, dat is een mooie vraag. Het is super bijzonder. We verwachten helemaal niks. We vonden het al heel bijzonder om genomineerd te zijn samen met de twee andere prachtige finalisten. En toen we onze naam hoorden, ja, toen vielen we eigenlijk gewoon een soort van ongeloof, verbazing. Vielen haast stil van de verbazing eigenlijk.
0: Want even kijkend naar jullie restaurant, inmiddels 10 jaar onderweg. Begonnen in, ja, toch eigenlijk een soort van nieuwe wijk in Leiden. En inmiddels uitgegroeid, ja, we hoorden het net nog, tot een soort van woonkamer. Een soort van bijzondere ontmoetingsfunctie in de buurt.
1: Ja, ja, klopt. Ja, we zijn begonnen toen het eigenlijk nog een beetje een zandbak was. Hè, en nu staan er prachtige woontorens, appartementen, studenten, voor verschillende mensen. Maar we zagen toch ook wel dat mensen behoefte hadden om een plekje te vinden om gewoon even, ja, wat meer ruimte te hebben en lekker in de wijk te zijn tegelijkertijd.
0: Maar ja, betekent ook een risico. Je begint daar terwijl er nog weinig is, nog geen supermarkt, eigenlijk nog relatief weinig woningen. Ja. Is het eigenlijk vanaf punt 1 meteen goed gegaan?
1: Nee, het is, dat zal elke startende ondernemer kunnen bevestigen, dat het opbouwen is. En ja, de afgelopen 10 jaar dat we er zitten is een hele reis geweest, kan ik wel zeggen. Maar we zijn heel blij met het punt waar we nu zijn, met deze prijzen tot gevolg.
0: Ja, en, nu dan die DZB sociale sleutel gewonnen. Wat is hetgeen waarvan jullie zeggen, ja, hier hebben we ons ook echt hard voor gemaakt. Dit is echt iets waar wij dachten, dit moeten we gaan doen met het ondernemen. Om dus op te vallen.
1: Ja, het is dus geen bewuste keuze geweest of iets dergelijks. Het is iets wat voor ons heel natuurlijk kwam. Komen uit een grote familie waarin we gewend zijn om onderdeel van een geheel te zijn. En mensen ook te zien voor wie ze zijn. Dus het voelde voor ons dus niet als een bewuste keuze.
0: Dus
1: daarom
0: eigenlijk
1: waren we extra verbaasd dat we dus op die manier werden gezien.
0: Ja, maar eigenlijk dus gewoon de manier van ondernemen. Eigenlijk toch gewoon zorgen dat je maatschappelijk betrokken bent. Dat zit gewoon in de familie en dus uiteindelijk in het restaurant.
1: Ik denk het wel, ja.
0: En nu dan, het is een opsteker. Veel felicitaties gehad de afgelopen
1: heel
0: week.
1: Heel veel, ja. Ook via social media heel erg veel. En onze vaste gasten hebben ook gestemd. Dat lieten ze ook weten. Dus de community die we eigenlijk onbewust hebben gebouwd, die was er voor ons ook op het moment dat ze dat konden zijn.
0: Want is er veel campagne gevoerd?
1: We hebben wel een oproep gedaan natuurlijk. Maar we hebben ook heel veel inloop in het restaurant. En als je dan die mooie posters daar hingen van DZB, dan viel dat wel op. En mensen waren ook altijd bereid om te stemmen en zo. Dus.
0: En als we echt gaan kijken naar de buurt, de wijkfunctie, wat gebeurt er allemaal? Zijn er dingen die jullie organiseren? Of komt de buurt gewoon bijvoorbeeld spontaan op een zondagmiddag binnen om spelletjes te doen en een kopje koffie of thee te drinken?
1: Nou, niet en masse, maar wel tafeltjes die dan uit de spelletjeskast pakken. We organiseren huisevents zoals pubquizzen. Verjaardagen van kinderen worden er bij ons gevierd. Kinderfeestjes, maar ook gewoon wat grotere borrels. Omdat mensen dus wat kleiner behuisd zijn op de locatie. En dus ook gewoon echt een beetje een woonkamer zoeken.
0: Nou, betekent dat, Niels, dit is een soort van stimulans om andere ondernemers misschien wel te stimuleren. Om te zeggen, ga dit ook doen. Kijk wat er gebeurt. Hoe je je steentje bij kan dragen voor een goede maatschappij.
2: Ja, zeker. En we hebben het nu heel erg over de horecakant. Waar dat misschien wat makkelijker is. Maar uiteindelijk wil je dit ook gewoon bij ieder bedrijf. Hè? Hoe kan je mensen verbinden? Hoe kan je werkgevers aan je verbinden? Want het is natuurlijk ook een van de uitdagingen in de huidige markt. En ik denk dat het daar een heel mooi voorbeeld is. En de vanzelfsprekendheid waarmee gesproken wordt over inclusiviteit. Of over hoe we met elkaar omgaan. Ja, dat hoop je dat dat als voorbeeld dient voor heel veel andere ondernemingen ook.
0: Betekent dat dan ook dat er komt natuurlijk ook financieel wat bij kijken. Is het dat een bedrijf dat zelf dan moet investeren? Of is daar een bepaald potje voor?
2: Nou, kijk. Uiteindelijk, er zijn absoluut, zoals we dat mooi noemen, instrumenten, oftewel potjes, om mensen in eerste instantie een klein duwtje te geven richting werk.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk gaat het erom dat op het moment je het talent de kans geeft, dan ga je zien dat talent zichzelf ook terug gaat verdienen. En dan is er eigenlijk helemaal geen potje nodig om uiteindelijk iemand gewoon als hele fijne collega te kunnen blijven verwelkomen.
0: En wat betekent dat dan nu voor Vet Gezond, Laura? Want ik begreep dat de zaak te koop staat. Gaan jullie stoppen? Gaan jullie verhuizen? Of wat is het?
1: Zoals we net al zeiden, we zijn nu 10 jaar bezig in de zaak. En soms is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Dus dat dit nou zo op het laatst binnenkwam, was fantastisch. En we hopen dat een nieuwe ondernemer ook de vibe van Vet Gezond en de geest van Vet Gezond door zal zetten. En ook inclusief het sociaal ondernemen.
0: Ja, dus voor jullie eigenlijk een mooi toetje, een mooi dessert zo aan het einde.
1: Hopelijk wel, ja.
0: Nou ja, in ieder geval voor de tijd dat jullie daar nog zitten, heel veel succes en geniet vooral van de aandacht en de prijs. En ik ben heel erg benieuwd of er dan voor volgend jaar of het jaar erop toch weer een sociale sleutel gaat worden uitgereikt en hoe dat er dan uit komt te zien.
2: Dan gaan we het zeker laten weten. Want kunnen we jullie volgens mij ook weer goed bij gebruiken. Om dan ervoor te zorgen dat voor iedereen ook weer bekend is dat we dit gaan doen.
0: Nou, we gaan het hier bij Centraal Plus in de gaten houden. Laura en Niels, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Zometeen heb ik Last Frequencies en Live It All. Eerst tijd voor weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
4: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolbestuur Pro met 21 openbare basisscholen in Leiden en Leiderdorp heeft zich aangesloten bij de landelijke beweging Smartphonevrij opgroeien. Ze willen het smartphonegebruik op scholen per 1 januari verder aanscherpen. Pro gaat binnenkort in gesprek met de schoolbesturen om individueel te kijken hoe het smartphonegebruik op de basisschool minder kan worden. In Zuid-Holland krijgen automobilisten relatief vaak een boete voor het onveilig vervoeren van spullen. Dat blijkt uit cijfers die vandaag gepubliceerd zijn. De gemeente Zoeterwoude heeft de twijfelachtige eer om het hoogst te scoren. De kleine gemeente staat relatief gezien op de derde plek van de provincie. En het duurt nog even, maar van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november doet Centraal Plus weer mee met Zint voor Iedereen. De inzamelingsactie komt dit jaar vanuit de studio in het Kruispunt in Voorschoten. De hele week kunnen inwoners van de Leidse regio er terecht om nieuwe cadeautjes af te geven voor kinderen uit gezinnen bij wie de Sint anders niet langskomt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag laat de zon zich zien. Maar het wordt wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knoopend Hoogvliet en Ketelplein 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten Oost en Harmelen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk 4 kilometer file en een kwartier vertraging. 20 minuten op de N210 Rotterdam-Schoonhoven tussen de aansluiting met de A16 en Krimpen aan de IJssel 3 kilometer file. Een kwartier op de N223 Hoek van Holland-Delft bij de A4 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Last Frequencies en Live It All, die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Freddy Blommers, zij is wethouder in Leiderdorp. En gisteren heeft Mark Wonink met hem gesproken. En dat gaat over de zogenaamde slingerhekken. Die vind je op het jaagpad in het dorp. En bewoners en ook de Fietsersbond, ja, die willen die hekken eigenlijk heel graag weg hebben. Sinds een paar weken staan deze er. En ja, heel eerlijk, ze zijn niet heel erg handig. Ze staan er misschien een beetje onhandig zelfs. En ook op social media zijn er aardig wat klachten over binnengekomen. Nou, luister mee. Gisteravond raad in Leiderdorp. En Mark die sprak dus met Freddy Blommers.
1: Wethouder Freddy Blommers. Moet u de situatie een klein beetje schetsen? Stel, je gaat Leiderdorp een beetje uit richting Hazershoude, die kant op. Dan is daar een mooi fietspad. Die is op een gegeven moment een beetje smal. Daar is al heel lang van alles over te vinden. Dat is wat smal. Er gebeuren allemaal bijna ongelukken. En toen dacht de gemeente, we zetten er slingerhekken neer. Tot zover klopt die toch?
2: Ja, dat is een hele goede samenvatting die je geeft.
1: Bewoners die daar wonen, die zijn er heel blij mee. Maar er zijn nu ook bewoners die zeggen, ja, dat is hartstikke onveilig. Kunt u ze niet weghalen?
2: Nou, het fietspad was inderdaad onveilig. Dat komt dat daar heel veel ook snel en ander verkeer dan toeristisch fietsverkeer doorheen kwam. Dat hebben wij proberen te vermijden met de slingerhekken. Dat verkeer juist een andere weg gaat zoeken. Zodat het fietspad wel veilig genoeg is om op te fietsen. Want eigenlijk is het fietspad te smal volgens de CROW-normen. Dus eigenlijk zou dat fietspad ook geen fietspad mogen zijn. Dus als je kijkt naar wat aan de argumenten wordt aangedragen, dat de hekjes niet aan de CROW-normen voldoen, ja, dan is juist de redenering andersom. Het fietspad voldoet niet. Waardoor we extra aanvullende maatregelen hebben moeten nemen om juist die toeristische fietsers, waar dat jaagpad echt enorm leuk is om langs te fietsen, om die juist wel de kans te geven om daar te blijven fietsen.
1: Het was ook voor het eerst dat de Fietsersbond hier insprak in de gemeenteraad. En die zijn natuurlijk voor de fietsers, voor alle fietsers. Dus die waren best fel op deze beslissing. Begrijpt u hen?
2: Nou, we agree to disagree, want ik heb ze eerder deze week ook gesproken en daar hebben de argumenten nog eens duidelijk uitgewisseld. Ja, we zijn het niet eens met elkaar en dat komt dat wij als gemeente het integrale afweging moeten nemen en de fietsers alleen naar het fietsbelang kijken. En dan zie ik inderdaad ook wel dat lichtfietsen en dergelijke niet daar op volle snelheid doorheen kunnen, maar dat is ook precies de bedoeling.
1: Tot slot, is dit ook niet een probleem dat niet op te lossen is, want fietsers op een fietspad dat te klein is, nou, dan kan je ze naar de weg sturen, maar daar rijden vrachtwagens, die kan je daar ook niet weghalen. Het is beperkte ruimte.
2: Nee, het is een ideale oplossing, daar bestaat niet. En dat zie je eigenlijk dat we dat in het algemeen hebben met een oude dorpskern die bebouwd is, waar je gewoon weinig ruimte hebt voor de hedendaagse functies. Dat zie je op veel vlakken terug en dat zie je ook hier weer terug. We gaan echter wel kijken daar nog naar dat punt, ook met de Achterhovenweg, of dat op een goede, veilige manier ingericht kan gaan worden. En daar zullen we nog later in komende jaren op terugkomen.
1: Tot slot, die hekjes. Het wordt wel geëvalueerd, hè, binnenkort?
2: Ja, het wordt wel geëvalueerd. De evaluatie zal na de zomer van volgend jaar naar de raad toe gaan. En dan zullen we daar nog eens uitgebreid over spreken met elkaar. En dan hebben we ook de resultaten die het heeft opgeleverd. En dan kunnen we alle dingen bij elkaar wegen. En dan kunnen we een zorgvuldig besluit nemen. En ik ben ervan overtuigd dat dit een maatregel is die in ieder geval zorgt dat het daar een stuk veiliger is dan dat het was.
3: Dit is Centraal Plus.

0: is toch eigenlijk ook best wel een bijzonder verhaal. Dan zit je al jarenlang samen in een DJ-duo. En dan hebben ze beide ook een vriendin of een vrouw. Waarvan de ene natuurlijk Dionne Staks is. En dan zijn ze ook nog tegelijkertijd zwanger. In december is Dionne bevallen. En in januari van dit jaar is dan ook de vrouw, zij heet Evelien, van Steve bevallen. Dus ja, best wel heel erg bijzonder eigenlijk. Lucas en Steve, All I Know, die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor Watermelon Sugar van Harry Styles. Het is de middagshow onderweg naar het einde van de werkdag met Sera en You Not Us en I Can't Be The Only One na Shaggy. Dit was een dikke hit in 2001. Je hoort It Wasn't Me.
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: Yo, what do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.

Xera en Unotus, I can be the only one. Ja, en heel eerlijk, ik voel me op dit moment wel een heel klein beetje oud. Ik word net gewoon heel erg hard uitgelachen door de redactie hier van Centraal Plus bij het aankondigen van Shaggy met It Wasn't Me. Ja, ik vertel, dat was een grote hit in 2001. Nou ja, de helft die komt van na 2001, dus ja, ik voel me een beetje oud. Aan de andere kant, gelukkig ben ik niet de alleroudste. Ik heb ook nog een collega, die komt dan uit de jaren 70. Dus ja, daar hou ik me dan voorlopig nog maar eventjes aan vast. En wat betreft Shaggy kan het ook nog wel ouder, want we kunnen ook naar de jaren 90. En toen scoorde hij bijvoorbeeld een grote hit met Oh Carolina. Straks even na vijven, de nieuwsupdate van vandaag. Alicia Keys en Girl on Fire komt eraan na Stick Season. Dit is Noah Kahan.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in de brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Ketelplein en Knopend Hoofdvliet 15 minuten vertraging in 17 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 minuten in 20 kilometer file. 20 minuten ook op de A12 Arnhem richting Den Haag. 18 kilometer file tussen Driebergen en Woerden. 10 minuten op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knopend Terbrechtseplein. Een half uur op de N210 Rotterdam-Schoonhoven. Bij Krimpen aan de IJssel 4 kilometer file.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
5: Dat is lekker, de werkdag ten einde met zometeen de nieuwsupdate. En nu Suzanne en Freek. Dit is Pijnstiller.

0: Rexha samen met Faithless en New Religion en Suzanne en Freek. Het was afgelopen zaterdag een van de nieuwe binnenkomers in de 30. Je hoorde Pijnstiller.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Zo, klaar met deze sombere dinsdag.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: En dat betekent dat je jezelf op kan gaan maken voor de dinsdagavond... Nou, is toch lekker. Dan hebben we er weer 2 gehad van deze werkweek. Nog 3 te gaan en dan is het herfstvakantie. Aankomende vrijdag belooft het trouwens druk te gaan worden op de weg... vanwege het feit dat de ene helft van Nederland terugkomt... en de andere helft misschien lekker naar een huisjespark gaat... of toch even een paar dagen over de grens gaat. Dus ja, op zich is dat wel lekker, toch? Is het gewoon alweer herfstvakantie. Ik ga je zo meteen bijpraten met het wel en wee van vandaag... in de nieuwsupdate van deze dinsdag 13 oktober. Ook Shawn Mendes heb ik voor je klaarstaan na Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg.

zoveel mogelijk pakjes gaan ophalen voor gezinnen en kinderen die het wat minder breed hebben. Nou, daarnaast ook ander nieuws. Scholenbestuur Pro die kiest voor smartphonevrij opgroeien. En bewoners en fietsersbond die willen dat slingerhekje, die hekken die geplaatst zijn op het jaagpad in Leiderdorp, zo snel mogelijk weg hebben. En Leiderdorp onderzoekt tijdelijke locatie voor verwerking van asbest. En Drollen bevestigen vermoeden otters in Meijendel. Het is ook nog eens familie van elkaar. Kan je ook meer over terugvinden. En dit is op zich ook wel een bijzonder onderzoek. Zoeterwoudenaren relatief vaak op de bon voor onveilig spullenvervoer. Weet je wel, als dan de politie zo'n controle doet, of je alles wel veilig vervoert en of je dat netjes volgens de regels doet, ja, blijkt het dat Zoeterwoude daar niet altijd heel erg netjes van afkomt. En vanmorgen, ja, misschien heb je de brandweer wel gehoord, er was een gaslucht aan de Koningsstraat in Leiderdorp. En ook daar kan je alles over terugvinden op onze eigen website centraalplus.nl. I don't give a fuck. Dit is Dua Lipa.

0: Perfect Man.
1: Afgelopen vrijdag nog bij ons in New Music Friday. Iedere vrijdag 11:15 met een overzicht van de nieuwe liedjes die op de playlist gaan toegevoegd worden bij Centraal Plus. Je hoorde Teddy Swims en dit is Lutricia McNeil, Ain't That Just The Way.

0: Offenbach, Miles Away en Lutricia McNeil, een hit uit de 90s met Ain't That Just The Way. Vanavond het gesprek met burgemeester Nadine Stemerdink van Voorschoten, onder andere over de vuurwerkshow en ook gaat het over een noodsteunpunt, een oefening die ze gehad hebben en die trouwens zo goed is verlopen in Voorschoten. Maar daarnaast gaat het ook over het nieuwe gemeentehuis en zometeen ga ik je daar even een fragmentje van laten horen. Ook Lifehouse komt eraan en Moving to the Sun van Hugel samen met Ultranate. Na weerverkeer en regionieuws, hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolbestuur Pro met 21 openbare basisscholen in Leiden en Leiderdorp heeft zich aangesloten bij de landelijke beweging Smartphonevrij opgroeien. Ze willen het smartphonegebruik op scholen per 1 januari verder aanscherpen. Pro gaat binnenkort in gesprek met de schoolbesturen om individueel te kijken hoe het smartphonegebruik op de basisschool minder kan worden. In Zuid-Holland krijgen automobilisten relatief vaak een boete voor het onveilig vervoeren van spullen. Dat blijkt uit cijfers die vandaag gepubliceerd zijn. De gemeente Zoeterwoude heeft de twijfelachtige eer om het hoogst te scoren. De kleine gemeente staat relatief gezien op de 3e plek van de provincie. En het duurt nog even, maar van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november doet Centraal Plus weer mee met Sint voor Iedereen. De inzamelingsactie komt dit jaar vanuit de studio in het Kruispunt in Voorschoten. De hele week kunnen inwoners van de Leidse regio er terecht om nieuwe cadeautjes af te geven voor kinderen uit gezinnen bij wie de Sint anders niet langskomt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag laat de zon zich zien. Maar het wordt wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelevaar en Zween en Den Haag Zuid 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 25 minuten. Een kwartier op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten, Oost en Harmelen 10 kilometer file. Wat hier ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Terbrechtseplein 10 kilometer file. Op de N207 Alfa aan de Rijnberg-Ambacht 10 minuten extra tussen Gouda en industriegebied Gouwenstroom. 20 minuten op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel 4 kilometer file.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Halfway Gone, Lifehouse tijdens de middagshow van Centraal Plus. Vanavond is dat gesprek met Nadine Stemerdink. En onder andere gaat dat dus over de sleuteloverdracht. En dan moeten we even van het ene naar het andere gemeentehuis. Het een is nog het gemeentehuis en het ander gaat het worden. Dat is de Zilverfabriek. En dit is wat zij daarover te vertellen heeft.
1: In het vierde kwartaal van 2028... dan staat de verhuizing op de planning. Dan gaan we ook in één keer over. Dus dat betekent ook dat we niet elders hoeven te zitten, hè, als ambtelijke organisatie zijnde. Maar we gaan binnen één week zal die verhuizing gaan plaatsvinden. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn, is dat.
2: Betekent voor u ook een nieuwe kamer, een andere kamer. Heeft u al door het pand gelopen om een mooie plek, een mooie locatie uit te zoeken?
1: Nou ja, die kamer die is er al. Er is één vleugel wat zeg maar de bestuursvleugel zal gaan worden, waar het college van burgemeester en wethouders zal gaan zitten. Dus ik denk al te weten wat mijn kamer gaat worden, ja. Of niet mijn kamer, dat is eigenlijk wel heel erg dat ik het zeg. De kamer van de burgemeester van Voorschoten. Laat het even heel zuiver houden, want ik ben wel een passant. Dus de kamer van de burgemeester van Voorschoten in de Zilverfabriek is al bekend.
3: Centraal Plus.
4: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Pink met Beautiful Trauma. En Ricky Martin vindt een paar K eventjes wat wuivende palmbomen op deze sombere dinsdagmiddag. Ja, Pieter Krol, hij is een nieuwe wethouder in Leiden namens de ChristenUnie. En onder andere gaat hij over gezond of ja, misschien wel ongezond eten. Hij was hier in de studio van Centraal Plus om daarover te praten. Het is namelijk zo dat landelijk is dat een probleem, eventjes tussen haakjes, dat er rondom scholen te veel fastfood zit. Het is te makkelijk om voor leerlingen te zeggen, nou weet je wat, in plaats voor een appel kies ik dan toch voor een saucijzenbroodje. Nou, daar kwam hij over vertellen in de ochtendshow. En dit is wat hij daarover te melden had.
1: Nou, het gaat wat mij betreft echt om de balans die er is. Ik bedoel, ik ben zelf ook jong geweest en nog steeds kan ik ook genieten van een frikandelbroodje. Dus in die zin, we zijn allemaal mensen. En volgens mij is het ook niet zozeer het punt dat we dat ongezonde eten massaal willen afschaffen. Het punt is hier echt dat je gezond eten aantrekkelijker wil maken en meer mogelijk wil maken. En een van de dingen die daarbij kan helpen, en dat is echt het appel wat wij nu doen op de minister, is zorg nou dat je werk gaat maken van die voedselwet. En die voedselwet die wordt al heel lang aangekondigd. Maar als die voedselwet er ligt, dan geeft dat gemeenten ook juridische instrumenten om ervoor te zorgen dat je kan zorgen voor een goede spreiding van het verkoopaanbod in de stad. En dat gaat wel heel belangrijk zijn. Zeker rondom scholen bijvoorbeeld, middelbare scholen, maar ook mbo-scholen. Want daar zie je ook in dit onderzoek dat bijna 94% dus van die omgevingen waar scholen in zitten, ja, die heeft dus eigenlijk alleen maar ongezond aanbod.
2: Ja, ik zit te denken, als ik een snackbar zou beginnen, dan zou ik dat inderdaad in de buurt van de school doen. Want dan kan je lekker verdienen overdag in de lunchpauzes.
1: Een ondernemend brein denkt zo. Ja. En dat mag. Maar dus is het ook zaak dat je kijkt, en wat kun je daar dan tegenover zetten? En juist omdat ik keuzevrijheid zo belangrijk vind, vind ik ook dat het heel belangrijk is dat er voldoende keuzevrijheid is voor gezond eten. En dan zou het dus ontzettend helpen als wij met die voedselwet ook lokaal aan de slag kunnen, zodat je echt kan zorgen voor een betere en gezondere spreiding over de stad.

0: En afgelopen zaterdag stond ze wederom op nummer 1 in de 30. Ella Langley met een X-Plus track, Choose in Texas. Einde van de middagshow voor deze 13 oktober. Morgen de 14e, dat is trouwens ook de verjaardag van mijn broertje. Dan wordt hij, even snel nadenken, volgens mij wordt hij 37. Dan schelen we heel eventjes 3 jaar. Eigenlijk 3,5 jaar. En morgen vanaf 3 uur ook gewoon weer een middagshow die dan weer bomvol zit met nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Zometeen aan 6 non-stop de beste muziek, afgewisseld met het nieuws uit jouw eigen omgeving. Ik wens je een mooie avond en dit is Love of My Life. Je hoort de band Chef Special.
1: I told myself, life is short.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 21 kilometer file, een half uur vertraging. A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meern en Woerden 4 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda, een kwartier vertraging tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht 11 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie, een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En 210 Rotterdam-Schoonhoven, 20 minuten vertraging tussen de A16 en Krimpen aan de IJssel.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolbestuur Pro met 21 openbare basisscholen in Leiden en Leiderdorp heeft zich aangesloten bij de landelijke beweging Smartphonevrij opgroeien. Ze willen het smartphonegebruik op scholen per 1 januari verder aanscherpen. Pro gaat binnenkort in gesprek met de schoolbesturen om individueel te kijken hoe het smartphonegebruik op de basisschool minder kan worden. In Zuid-Holland krijgen automobilisten relatief vaak een boete voor het onveilig vervoeren van spullen. Dat blijkt uit cijfers die vandaag gepubliceerd zijn. De gemeente Zoeterwoude heeft de twijfelachtige eer om het hoogst te scoren. De kleine gemeente staat relatief gezien op de derde plek van de provincie. En het duurt nog even, maar van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november doet Centraal Plus weer mee met Zint voor Iedereen. De inzamelingsactie komt dit jaar vanuit de studio in het Kruispunt in Voorschoten. De hele week kunnen inwoners van de Leidse regio er terecht om nieuwe cadeautjes af te geven voor kinderen uit gezinnen bij wie de Sint anders niet langskomt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag laat de zon zich zien. Maar het wordt wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 staat nog een file van Amsterdam naar Den Haag. 10 kilometer tussen Hoogmade en Leidschendam. De vertraging is een kwartier. Kwartiervertraging ook op de A12 Utrecht Den Haag tussen Kanaleneiland en Woerden. 9 kilometer file. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op de N434 Zoeterwoude Wassenaar tussen Hoogvliet, Knooppunt en Kobelo-tunnel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
2: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
1: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
3: Voetballen speel je voor je fans. Ja, zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen. Waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
1: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolbestuur Pro met 21 openbare basisscholen in Leiden en Leiderdorp heeft zich aangesloten bij de landelijke beweging Smartphonevrij opgroeien. Ze willen het smartphonegebruik op scholen per 1 januari verder aanscherpen. Pro gaat binnenkort in gesprek met de schoolbesturen om individueel te kijken hoe het smartphonegebruik op de basisschool minder kan worden. In Zuid-Holland krijgen automobilisten relatief vaak een boete voor het onveilig vervoeren van spullen. Dat blijkt uit cijfers die vandaag gepubliceerd zijn. De gemeente Zoeterwoude heeft de twijfelachtige eer om het hoogst te scoren. De kleine gemeente staat relatief gezien op de 3e plek van de provincie. En het duurt nog even, maar van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november doet Centraal Plus weer mee met Zint voor Iedereen. De inzamelingsactie komt dit jaar vanuit de studio in het Kruispunt in Voorschoten. De hele week kunnen inwoners van de Leidse regio er terecht om nieuwe cadeautjes af te geven voor kinderen uit gezinnen bij wie de Sint anders niet langskomt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag laat de zon zich zien. Maar het wordt wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daar we daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen.